0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brenet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

hele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestel.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
15: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren- en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU, Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen. En Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij.
14: Ga naar polarwise.com.
15: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Ja, ergens in december ga ik een kijkje nemen, want dan geeft hij een concert namelijk in Poppodium 013. Dus ja, wat het precies gaat worden en hoe het concert zal zijn, ik ben benieuwd in elk geval. Ik ben een grote fan, want ik luister regelmatig de muziek op de bekende muziekstreamingdiensten. En af en toe zit er ook een liedje in dit programma. Ja, dat vind ik dan ook wel tof. Dat ze dat dan programmeren, heerlijk. Ja. Koto Jim hoorde je met Marseille bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We zijn 3 oktober inmiddels alweer. Welkom, het is weekend. We hebben lekker vrij. Ja, ik vind het altijd leuk, weet je. Als er dan bijvoorbeeld ergens een vleermuis ontdekt wordt of een bepaalde vogel. En men is aan het bouwen, dat dan een week in de bouw stilstaat. Nou ja, er zijn ook wat vertragingen geweest bij de werkzaamheden aan de Nolgenbrug bij Assen. De bouw van de brug werd 3 keer onderbroken. 2 keer omdat de beschermde boerenzwaluw er nestelde. Nou ja, die vogels die zijn nu gevlogen. Zo heeft de provincie Drenthe gemeld. En volgens de regionale omroep is de aannemer naar verwachting nog zo'n 8 weken aan het werk. Nou, de provincie Drenthe die verwacht dat de brug op zijn vroegst aan het begin van 2027 weer open kan voor het verkeer. Nou, er was ook weer een tweede vertraging. Er was sneeuwval. Ja, een half jaar zou ze duren. In april lukte het door vorst en sneeuwval niet om kabels en leidingen te verleggen. Dus er was wat tegenslag. Een maand later werd er ook een nest van een boerenzwaluw ontdekt onder de brugdelen. En hoppa, toen moest de boel weer gestopt worden. Ja, de werkzaamheden aan de D373 vanaf de brug langs de Nolgevaart, die ook plaatsvonden, die hebben toen ook vertragingen opgelopen, zo bleek. Ja, en de aanleg van de nieuwe damwand die duurde ook langer door verschillen in de bodem van het vaarwater. Ja, er is niet goed onderzocht van tevoren van wat er precies gaat gebeuren. Maar ja, het is wel een belangrijke brug. Want de Nolgenbrug is een belangrijke brug voor de regionale bereikbaarheid. En het verbindt Assen onder andere met de weg naar Huis ter Heide, Norg en Veenhuizen. Ja, er rijden dagelijks zo'n 8000 voertuigen overheen. Maar ja, sinds november moeten de automobilisten dus een omritje maken. En hebben de dorpen in de buurt dus veel last van sluipverkeer. Maar ja, lokale ondernemers daar in de buurt die klagen dat ze omzet mislopen. En inmiddels is de provincie ook van plan een deel ervan te compenseren. Ja. Maar ja, ik wil maar zeggen, als er dan ergens gebouwd wordt en er wordt in één keer vogelonderzoek gedaan of vleermuisonderzoek en er wordt er eentje ontdekt. Ja, dan houdt het op, hè. Dan is het gewoon stoppen en dan is het wachten tot de dieren weg zijn, hè. Ja, zo van Vogelonderzoek Nederland, die zegt dat het vaak voorkomt dat er tijdens bouwwerkzaamheden vogels ontdekt worden, of vleermuizen bijvoorbeeld, hè. Nou ja, in dit geval dus de boerenzwaluw, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag, jongens, en straks het weerbericht, hè. Ja. Gaan we kijken wat voor weer het wordt, hè. En lekkere muziek komt eraan, hoor.

Volgend jaar dan treedt hij weer op 5 maart. Dan kun je Danny de Munk weer gaan bewonderen in Rotterdam. Ahoy, als alles mee zit en zijn stem weer een beetje terug is, hè? Ja, goed. Danny de Munk hoorde je in de 80s remix. Ja, bij Voor de Wekker Wakker en Mijn Meisje. Goedemorgen. Vandaag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal vanwege wat werkzaamheden op het station. Men gaat namelijk de trap en de perrons op de schop nemen. Ze worden verbreed en ook verlengd. Ook de Oosttunnel wordt verbreed en dat is nodig vanwege het groeiende aantal reizigers, zo zegt de spoorbeheerder. Ja, Amsterdam Centraal is nu al een van de meest druk bezochte stations in Nederland met ongeveer zo'n 200.000 reizigers per dag. Dat is niet mis. En de verwachting is dat het aantal verder zal stijgen naar 275.000 mensen per dag. Moet je nagaan, jong. Een centraal station met zoveel personen. Nou ja, en dat is natuurlijk nodig

om een beetje te gaan verbouwen. De Nederlandse Spoorwegen die adviseert ook reizigers om de metro te pakken. Of in de nacht een NS-bus. Ja, zo moeten reizigers ook tussen Amsterdam Centraal, Amsterdam Muiderpoort en Utrecht Centraal rekening houden met drukte. Vooral tijdens de spits. Dus als je met de trein moet, hou daar rekening mee. Ja, even een heel ander verhaal. Ik weet niet, de afgelopen dagen hebben we daar ook aandacht aan geschonken in Voor de Wekker Wakker. De Amerikaanse Christa Pike, die is nu bewusteloos. Ze ligt aan de beademing, omdat ze niet is overleden tijdens het uitvoeren van de doodstraf. Ja, volgens haar advocaten heeft ze nu verwondingen opgelopen aan beide armen. Nou ja, Pike kreeg woensdag 2 injecties toegediend die in principe tot haar dood hadden moeten leiden. Maar ze overleed niet en werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht in Nashville. Nou ja, daar ligt Pike nog steeds in kritieke toestand, zo hebben haar advocaten laten weten. Dokters proberen nog steeds haar leven te redden en de dodelijke dosis pentobarbital uit haar lichaam te verwijderen. Nou ja, Pike is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Ja, ze zou ook ernstige verwondingen hebben op haar lichaam. Volgens een advocaat werden er 7 naalden ingebracht in haar linkerarm. Ja, de advocaten die denken dat er iets is misgegaan bij het toedienen van een stof. Nou, dat weet ik wel zeker. Van eerst te denken, hè. En ze werd in 1995 veroordeeld voor de moord die ze als 18 jaar gepleegd heeft. Ze ook allemaal toegegeven. Ze heeft ook gezegd dat ze het gedaan heeft en dat ze ook niet bang is voor de dood. Alleen de manier waarop, zo zei ze. Ja, en daar heeft ze toch een beetje gelijk in gekregen. Want het is dus helemaal misgegaan, hè. Nou ja, als iemand de doodstraf krijgt en hij overleeft de doodstraf. Ja, ik zou dan zeggen, het is natuurlijk nooit goed te praten wat zo iemand in het verleden gedaan heeft. Maar goed, ik zou zeggen, van hoger af wordt het dan toch besloten dat deze persoon moet blijven leven. Ja, ik zou het dan toch omzetten in een levenslange gevangenisstraf of zo. En dat ze in de gevangenis, in de cel, gewoon verder kan nadenken over haar daden die ze vroeger gedaan heeft. Hè. Maar ja, dit is natuurlijk wel heel raar. Hè? Iemand die ter dood wordt veroordeeld en dan even later in het ziekenhuis weer zeg maar opgekalifladerd wordt. Hè. Want ja, ik weet natuurlijk niet wat de volgende actie is, hè, weer daar in Amerika. Goed, het laatste, het weerbericht. Er komt wat mist voor op sommige plekken, al lost die nu al op. Er komt overal de zon door. In de noordelijke delen van het land zal in de loop van de dag de sluierbewolking een stuk dikker worden. De zuidwestenwind die waait niet zo hard, kracht 2 en 3. Temperatuur komt vandaag uit op ongeveer 20 graden. Dus het is vandaag een redelijke dag en geen regen. Zo staat er op de planning. Op deze dag in 1987 staat er een liedje van Michael Jackson in de Nederlandse Top 40. Met een liedje Bad. Ja, blijft er ook 1 week staan dan. En wat een grote wereld dit. Want het liedje hoor je nu, anno 2026, nog steeds op de radio. Bad.

achternaam, hè? Jeff van Vliet, misschien heeft dat meegeholpen om in de playlist te komen. Je hoorde, het is niet jouw fout. Het is vandaag de dagtopper van deze zaterdag, de 3e oktober. Hè? Ja, vandaag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden op het station. En mensen in Letland die gaan vandaag naar de stembus. Ja, het weer vandaag in de Lage Landen. Op sommige plekken is er nog wat mist. Ook in Zeeuws-Vlaanderen er even oppassen op de weg. Vandaag breekt wel de zon door. Het wordt tussen de 19 en 21 graden en er staat weinig wind. Ja, dus het wordt vandaag een redelijke dag. Ja, ook nog slecht nieuws uit Australië. In Australië, in de stad Newcastle, is een auto ingereden op een menigte. Volgens de politie zijn 10 personen gewond geraakt. 2 die verkeren nog in kritieke toestand. Ook zijn er kinderen. Ja, volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van terrorisme. Lokale politicus die meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Nou ja, de 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. Ja, hij is wel inmiddels opgepakt. Ja, in Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Nou ja, het team staat in de finale van de landelijke competitie. En ja, deze man reed dus in op een menigte. Maar ja, het is geen terroristische daad. De man had een burn-out, eventjes een foutje van de zaak en een verkeerde calculatie. En daarom is hij dus die menigte ingereden. Ja, ik denk dat ze dat nog wel eventjes goed gaan onderzoeken, hoor. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag, 3 oktober.

Madonna met Hang Up. Een van de leukste liedjes van Madonna van de laatste tijd. Vind ik dan persoonlijk hoor. Want er staat op heel veel playlists. Als je ziet naar de streamingdiensten. Wordt het liedje fix gedraaid. Nog steeds hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag 3 oktober. Nog even kijken naar vandaag in het verleden. Ja, gelovigen die zien voor de laatste keer een komeet. Waarvan ze denken dat die de dood van paus Urbanus IV aankondigt. En dat gebeurde in 1264. Een Amerikaanse uitvinder Thurman krijgt patent op de eerste door een motor aangedreven stofzuiger. Ja. En via telefoonlijnen in de stad Washington wordt voor het eerst een plaatje overgezonden. Je kunt het zien aan de geboorte van de bekende fax, die tegenwoordig niemand meer gebruikt. Maar goed, ze zijn er nog wel, hè? Ja. En de Italiaanse dictator Benito Mussolini laat zijn strijdkrachten zonder oorlogsverklaring Ethiopië binnenmarcheren. En in L.A. slagen deskundigen ervoor om de eerste beelden op te nemen op een magneetband. Ze leggen daarmee de basis voor de ontwikkeling van de videorecorder. En de bekende Mr. Ed, het sprekende paard, laat voor het eerst van zich horen. De serie is deze dag voor het eerst te zien op de Amerikaanse tv. In Nederland zouden we een paar jaar later kennis maken met Mr. Ed, dankzij de uitzendingen vanaf het Rem-eiland. Ja. Ja, de video's van Mr. Ed die staan er niet meer op, zie ik. Dus ja, de video is geblokkeerd vanwege de geclaimde content. Zo staat er van NGM, hè, want die hebben nog steeds de rechten. En het eerste deel van de jeugdserie Bella et Sebastian is op tv te zien. En koning Boudewijn opent in Antwerpen in België de Zandvlietsluis. Ja, een lengte van 500 meter heeft hij. Een breedte van 57 meter en een diepte van 13,5 meter. Het is op dat moment de grootste zeesluis ter wereld die we dus in Antwerpen vinden. Ja, koning Boudewijn die opent hem in 1967. Voor de wekker wakker. Het is tijd om eens even een liedje over vrienden te draaien. Herman Brood en Eddie Vrienden. Ergens in het Walhalla in de hemel zitten ze, want ze leven beide niet meer. Het liedje wat ze maakten samen was 50 jaar.

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Flight Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitaly Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storage box in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
18: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
19: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

de Smart Lappen Festivals zal de DJ het zeker goed doen. En ik denk ook op de festivals die er misschien weer volgende zomer aan gaan komen. Deze Herman en Anita, liedje heb ik binnengekregen via de e-mail voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Jorde Herman en Anita. En wat is dan liefde? Ja, dat zijn van die liedjes die komen dan binnen of we dat een keertje willen draaien. Nou, hierbij is het gebeurd. Hè? Ja. Voor de wekker wakker. Vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden op het station. Ja, morgen en bijvoorbeeld maandag, dan rijden er minder treinen. Ja, Letland gaat vandaag naar de stembus. De verwachting is dat de partij in de coalitie van de zittende premier Kulbergs zal winnen. En EK wielrennen in Slovenië. De Kersverse wereldkampioen gaat zijn titel verdedigen. Demi Vollering. Ja, en de bondscoach Xavi van het Nederlands voetbalelftal geeft een dag voor de Interland tegen Servië een persconferentie. En die is vanaf 2 uur weer live te zien via een livestream. En ja, we hebben natuurlijk de eerste wedstrijd goed gedaan. Maar de grote vraag is, gaan we het weer goed doen, hè? Ja. En de kwalificatie van de uitgestelde GP van Bahrein wordt gereden. De race kon in april niet doorgaan. In verband met de oorlog in Iran. Nou ja, de kwalificatie wordt vandaag gereden op het circuit van Sepang in Maleisië. Dat is zo'n 6000 kilometer verwijderd van de originele race. Maar het gaat vandaag wel gebeuren. De kwalificatie van de uitgestelde GP van Bahrein. Ja, en de co-piloot hoorde het in het nieuws. Die afgelopen woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Vloedubai. Werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds voor een risico gezien, voor de veiligheid. Maar ja, hij mocht toch gewoon door blijven werken. Uiteindelijk kwam hij dus weer in de cockpit terecht. En heeft hij dus grote ellende aangericht, hè? Ja. Nou ja, ze zeggen dat de man in 2024 al werd betrapt op het bezit van extremistisch materiaal. Toen hij als co-piloot in opleiding werkte. Nou ja, volgens de bronnen mocht hij na de schorsing wel in een administratieve functie blijven werken bij de luchtvaartmaatschappij. Ja, hoe hij dan toch uiteindelijk die cockpit weer in is gekomen. Geen idee, maar goed, het is wel gebeurd, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, straks nieuws over de truck en de keks. Ja, straks pas hoor. Nu nog niet. Eerst dit lekkere dansliedje op deze zaterdag, want het is weekend. Arman van Helden. Even geleden. Frank Fernamana.

Tina Turner en de Private Dancer bij je voor de Wekkerwakker op deze zaterdagochtend, de 3e oktober. Ja, vandaag goed nieuws te melden, want de Truckin' Keks, de Nederlandse rockband, die keert na 25 jaar terug op het podium. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat de Amsterdamse band langs 15 poppodia door het hele land. Ja, er worden nummers gespeeld zoals Nu of Nooit, Een Dag Zo Mooi en Die Jacht Is Mooier Dan de Vangst. Ja, de zanger Rick de Leeuw die zag een comeback langere tijd al zelf niet aankomen. Zo zei hij onder andere tegen de NOS. Maar het gaat er dus nu toch van komen, hè? Ja, de rockband Truckin' Keks na 25 jaar weer op het podium. Nou, ik heb twee liedjes voor je, non-stop.

Hey, nou, de opname uit 1991, nog bij de 2 meter sessies. Ja, nou ja, drukkende keks. Volgend jaar staan ze dus weer op het podium. En men verwacht dat de kaartjes heel snel uitverkocht zijn. Wat er

Wat deed jij in de jaren 80? Waar zat je? Wat deed je? En vooral, waar luisterde je naar? Ken je deze nog?

0: 1987 was het volle Michael Jackson dat hij Bert in de hitparade pompte. En toen werd het ook nog een keer in nummer 1. Jawel, de bovenste plaats. En het gekke was, het liedje bleef er maar 1 week staan op de eerste plaats. En daarna zakte die weer. Maar toch, ja, anno 2026 is Bert van Michael Jackson nog steeds ergens op deze wereld, op aarde, op de radio, hè. Of wordt ergens gestreamd. Ja. Goed, voor de wekker wakker nog even het laatste nieuws. Ja, de ijsbaan in Deventer kan voorlopig niet open. Er is een probleempje met het koelsysteem. Ja, bij veel Nederlandse ijsbanen start het schaatsseizoen in oktober. Maar ja, voor de baan in Deventer stond de opening gepland op 10 oktober. Maar dat gaat helaas niet lukken. Er is een persbericht uitgegaan en daarin staat: we begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor iedereen die uitkijkt naar de start van het ijsbaanseizoen. Ja, de problemen met het koelsysteem werden afgelopen week geconstateerd. Nou ja, de ijsbaan die onderzoekt nu of er een technische mogelijkheid is om alsnog open te gaan. Nou ja, zie je maar weer, hè. Van tevoren goed alles checken en niet een week van tevoren, hè. Nee, een beetje te laat dag. Ja, en de personenauto op diesel die is steeds minder te zien op de Nederlandse wegen. Al een tijdje draait het aantal diesels dat verkocht wordt naar beneden. De nieuwe worden er amper nog verkocht. En ook tweedehands auto's met diesel die gaan bijna niet meer de garage uit. Ja, de markt is geïmplodeerd, zo zegt onder andere de eigenaar van onder andere de website ikwilvanmijnautoaf.nl. Dat bedrijf bemiddelt tussen consumenten die hun auto willen verkopen en autobedrijven die auto's willen opkopen. Maar het gaat niet goed met de dieselauto, want ja, de diesel is natuurlijk hartstikke duur. Het is zelfs duurder dan benzine. De adviesprijs van diesel is nu zo'n 2,77 per liter. En voor benzine is dat 2,71. Ja, en voor de oorlog, ja, was de adviesprijs van diesel zo'n 2,03 en die van benzine 2,26. Een voordeel van een dieselauto was voorheen nou juist dat je goedkoper uit was als je veel kilometers maakte. Maar ja, tegenwoordig, hè, met die dieselprijs, ja, ben je gewoon de sjaak, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kunnen er nog eentje doen. Ik hou het voor gezien. Ik spreek je morgen weer. Tot dan.
1: Heb jij hem nog gezien? Ja.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storage box in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakanties weren in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
12: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
13: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen.
14: Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
15: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
16: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Goed zo.
18: Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische TV-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook,

klassieker uit 1975, Sailing van Rod Stewart, hier bij de weekendshow op Langstraat FM in de gemeente Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Dongen op 106.8 FM. Met zometeen de eerste weekendshow Nederpophit, maar we gaan eerst naar 1975.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: En dat deden we met de Zeeuwse formatie Bluff Mossel Sound met Zoutelanden. Een megahit die destijds maar liefst 31 weken in de top 40 genoteerd stond. Waarvan 10 weken op de nummer 1 positie. En daarmee maken we een stapje terug in de tijd naar 1981. Het jaar waarin de Schiphollijn spoorverbinding feestelijk werd geopend. En de Commodore VIC-20 thuiscomputer op de markt kwam. Christopher Cross scoorde een hit met Autry's Team, goed voor 11 weken top 40 en een piekpositie van nummer 15.

0: Cross. We zijn zo terug met Just Another Night van Mick Jagger. Maar eerst tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Het is zaterdag 3 oktober. Dit is het actuele weeroverzicht. Vanochtend starten we na het oplossen van vroege mistbanken overal met heel wat zonneschijn. Zonnige momenten en dunne wolkensluiers wisselen elkaar af, wat het prima weer maakt om erop uit te trekken. Met een rustige wind stijgt het kwik naar 18 tot 22 graden. Tegen de avond bereiken buien de Wadden en trekken daarna over het land. Morgen laten we de ochtendbuien snel achter ons en volgt een vrij zonnige en droge zondag. Bij een zwakke tot matige wind wordt het zo'n 19 tot 21 graden. Maandag houden we het aangename najaarsweer vast. Met een afwisseling van zon en wolken wordt het circa 20 graden, voordat 's avonds vanuit het westen de kans op een bui stijgt. De weekend.

1985, Mick Jagger met Just Another Night. Een heerlijke solo track die destijds 9 weken in de top 40 verbleef. En piekte op de nummer 8 positie hier bij de weekendshow op Langstraat FM. Wil we een stapje terug in de tijd naar 1975 maken. Het jaar waarin de opening van het Van Gogh Museum Paviljoen plaatsvond. En jeugdtheater Hofplein in Rotterdam werd opgericht. En Billy Joe Spears scoorde een hit met Blanket on the Ground.

0: Het feitje van toen kregen we met kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer. Het was in het jaar 70 een populaire KRO-serie, geschreven door Harry Gele. De serie liep van 1972 tot en met 1976 en was gebaseerd op het Duitse sprookje De Rattenvanger van Hamelen. Dit sprookje speelt zich af in het stadje Hamelen dat in de Duitse deelstaat Neder-Saxen ligt. In 45 afleveringen werden meer dan 120 liedjes gezongen met teksten van Harry Gele en op muziek van Joop Stokkermans. De originele muziekmanuscripten van deze liedjes zijn bewaard in de Omroepblad Muziekcollectie. Het was de tv-tune van toen. En wil je dan een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com. Weekendshow.
2: Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Dat deden we met Teaspoon, Sex on the Beach uit 1997. Een zomerse knaller die destijds 13 weken in de top 40 genoteerd stond. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de weekendshow hier bij Langstraat FM. Die we aftappen met Paula Abdul, Opposite Attract. Dit uur heb ik nog onderweg Cock Robin, Just Around the Corner naar Carrie Moore. Dit is Oh Pretty Woman uit 1990. Het jaar waarin Nelson Mandela werd vrijgelaten uit de gevangenis en het kwartje van Kok werd ingevoerd.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met radionieuws. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het radionieuws.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Ah!
12: Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
17: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten.
12: Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Goed zo.
23: Langstraat FM, de weekendshow.
17: Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

1990, een zingende track die destijds 11 weken in de top 40 genoteerd stond en piekte op de nummer 4 positie. En daarmee maken we een stapje terug in de tijd naar 1980, hier bij het tweede uur van The Weeknd Show. Het jaar waarin koningin Beatrix werd ingehuldigd en het iconisch videospel Pac-Man de wereld veroverde. The Romantic Gordon hit met What I Like About You. Hey!

0: uur 11 komt jouw wens uit.
1: De 11-11 nummer 1 wens waar we deze week teruggingen naar week 40 van 1979, 1989 en 1999. Met de West Stars en de Brand New Day. Kaoma met de Lambada. En City to City met The Road Ahead. De wens komt vandaag uit voor Alfons Wolters, Kees Wolters, Frederica Plug, Theo van Erven, Evelien van der Ven-Lecluze, Petra Honing, Mieke van Soest, Rian van Mil van Soest, Wim Verolen, Harry Bronk, Wim Jansen, Cor Koevoets en Chris Mol.
0: 11 uur 11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

Met 46% van de stemmen viel de keuze deze week op Kaoma met De Lambada. Nummer 3 werden de Whistars met A Brand New Day. En nummer 2 met 33% City to City met The Road Ahead, Miles of the Unknown. Volgende week gaan we naar week 41 van 1970, 1980 en 1990.

0: Shoe back from Toto hier op Langstraat FM bij de Weekendshow, waar we weer toe zijn gekomen aan
1: hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.

0: uit 1997. Goed voor 16 weken notering in de top 40. En een piekpositie van nummer 3. We zijn zo terug met de zusjes Pointers. And I'm so excited. Maar eerst tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Het is zaterdag 3 oktober. Dit is het actuele weeroverzicht. Vanmiddag genieten we van mooie zonnige perioden, waar de zon gemakkelijk door de aanwezige sluierbewolking prikt. Bij een zwakke tot matige westen tot noordenwind wordt het op grote schaal 18 tot 22 graden. Tegen de avond en in de nacht trekken er vanuit het noordwesten enkele buien over. Morgen klaren de buien 's ochtends snel op. Er volgt een rustige najaarsdag met zonnige momenten, weinig wind en maxima rond de 19 graden. Maandag sluiten we het weekend af met droog weer, opklaringen en temperaturen tot zo'n 20 graden. Pas richting de avond neemt de bewolking vanuit het westen toe.

Father, de Pointer Sisters, Jordi, So I'm So Excited uit 1983. Een al zeker klassieker die destijds 6 weken in de top 40 stond en piekte op de nummer 18 positie. En daarmee maken we een stapje terug in de tijd naar 1974. Het jaar waarin het Nederlands elftal de WK-finale speelde in West-Duitsland en de tv-serie Q&Q voor het eerst werd uitgezonden. Dizzy Springfield scoorde een hit met Summer Is Over.

Een kijkje in de 90s hier bij de weekendshow samen met Sharon. De Soep Soep Song hier op Langstraat FM. Tot 1 uur vanmiddag tot aan de succesnummers met Robert Sneermani. Wij hebben zometeen Ali Osram voor je klaarstaan. Maar eerst Limal, dit is The Never Ending Story.

0: Deze is alias Schram.
1: Famous.
2: Ja, hallo meneer, praat met alias Schram met Arnhem.
1: Ja.
2: Ik heb gezien de grant, u heeft koningslopper.
1: Ja.
2: Mag ik vragen, hè? Is die, kan iedere koning met die slopen of niet?
1: Zeg u?
2: Kan ik iedere koning met die slopen?
1: Ja.
2: Ja? Want ja, ik zoek al heel lang zo'n ding, want ik had heel lang die idee, hè, voor koningslopen.
1: Ja, die zoek ik, ja.
2: U zoekt die?
1: Ja.
2: Oh, u zoekt die koningsloper?
1: Ik zoek zelf eentje, ja.
2: Oh, ik denk u heeft eentje.
1: Nee, ik heb ook de beest aan gevraagd.
2: Mag ik vragen welke koning gaat u slopen dan?
1: 50 centimeter moet ik breed hebben en dan 10 meter lang, hè.
2: Oh, zo lang die koning?
1: Hè?
2: Is die koning zo lang?
1: Ja, ik heb een lange, een grote trap, hè.
2: Oh, en maar hoe heet die?
1: Hè?
2: Hoe heet die?
1: Hoe bedoelt u?
2: Die koning?
1: Maar dat weet ik niet.
2: Ja, ik ook niet. Daarom kan ik vragen.
1: Nee, dat is een benaming die ze voor hebben. Koningslopen, dat is een vast gegeven.
2: Maar hoe gaat u die dan slopen dan met die?
1: Hè?
2: Hoe gaat u die dan slopen?
1: Nee, ik moet er eentje hebben, dus ik moet gewoon een...
2: Ja, ik begrijp. Ik heb u zet een grant aan gevraagd koningslopen. Maar wie gaat u dan slopen en waarom?
1: Die van mij is versleten gewoon.
2: Maar die hele koning al opgesleten, ja, die krijgt als je gaat slopen, dan slet die, hè?
1: Je moet ook een nieuwe hebben, hè?
2: Ja, ik begrijp ik. Maar welke koning, hoe heet die? Die koning.
1: Nee, dat heeft niks mee te maken. Dat is een benaming die zo heet.
2: Ja, maar u gaat toch die koning slopen?
1: Ja, dat wordt een tapijt op de tap, hè?
2: Nee. U gaat koningsloper. Staat hier, u is ook een koningsloper. Zeg maar soort van een huurmoordenaar of zo.
1: Nee. Een loper.
2: Nou, hier staat koningsloper.
1: Een loper, met een, zonder S, konings...
2: Nee, en hier Grant staat echt koningsloper, echt gezien.
1: Nou ja, dat is niet de bedoeling in ieder geval.
2: Ja, staat erbij, echt waar, koningsloper.
1: Oh, dat zal ik dan wel eens nakijken.
2: Kan, voor trap en rood staat
1: ja,
2: bij.
1: Ja.
2: Dus je gaat trap geven en dat is rood, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja.
2: Hé?
1: Oké.
2: Dus die... Ja, hallo?
1: Ja?
2: Je gaat ophangen al?
1: Hé?
2: Je gaat al ophangen.
1: Ja, want dit heeft verder niks met elkaar te maken, hè?
2: Niet, dus die is niet voor koning te slopen, dus?
1: Nee, gewoon voor een trap te bekleden.
2: Oh, nee, die zoek ik niet.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké.
2: Nou, als u heeft gevonden, dan veel succes met die koning slopen dan, hè?
1: Dankjewel, hoor.
2: Oké, tot ziens, alsjeblieft.
3: Your favorite hits from the 70s, 80s and 90s. This is the Weekend Show with Reinier.

0: werd je in 1986 met Nakatomi en Sing, een vrolijke happy hardcore hit die destijds 10 weken in de top 40 genoteerd stond en piekte op de nummer 5 positie. Wij gaan ons klaarmaken voor het laatste uur van de weekendshow hier bij Langstraat FM, die we aftrappen met Go West, We Close Your Eyes. Dit uur nog Sharon Redd met Love How You Feel. Maar we maken eerst een stapje naar 1988, het jaar waarin Oranje het EK voetbal won in West-Duitsland en het bekende Magnum-ijsje werd geïntroduceerd. Midnight Oil scoorde een hit met Bats Are Burning. Langstraat
1: Reinier, Witbols, Veugen.
2: At the weekend.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam-Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Ah!
16: Oeh, gaat het?
15: Dan moet hier echt licht komen.
17: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
18: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
19: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
20: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
21: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
20: Help je mee?
22: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
23: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Goed zo.
29: Langstraat FM, de weekendshow.
30: Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook, The Weekend Show.

aanstekelijke synthpop van Go West met We Close Our Eyes uit 1985. Een heerlijke track die destijds 9 weken in de top 40 genoteerd stond en piekt op de nummer 22 positie. En daarmee zijn we aangekomen bij het derde en laatste uur van de weekendshow hier op Langstraat FM. Met het komend half uur Rick Astley, Billy Ray Cyrus, Anita Meijer, Bon Jovi en Rednecks. En we maken nu een stapje naar 1977. Het jaar waarin de eerste editie van de Surinaamse en Antilliaanse zomercarnavalvoorbereidingen in Rotterdam van start ging. En de Atari 2600 spelcomputer de markt veroverde. Rita Collins scoorde een hit met We Are All Alone.

Productie Rocket Lee uit 1980 met Take Me To Your Heart hier bij The Weekend Show. Met onderweg weer een Weekend Show Nederpop hits. Nu is Billy Ray Cyrus. Hier is Archie Breaking Hearts.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: En dat deden we met de prachtige popballad van Anita Meijer. Goodbye to Love. We maken een stapje naar 1988. Het jaar waarin de allereerste cd-brander beschikbaar werd voor de consument. En de film Who Framed Roger Rabbit alle zalen veroverde. Bon Jovi scoorde een hit met Bad Medicine. Een notering voor 7 weken top 40. En een piekpositie in de top 10 op nummer 10.

0: York van de Rednecks uit 94. Goed voor 11 weken notering in de top 40 en een piek op nummer 2. We zijn zo terug met The Clash. En should I stay or should I go? Maar is tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Het is zaterdag 3 oktober. Dit is het actuele weeroverzicht. Vanochtend starten we na het oplossen van vroege mistbanken overal met heel wat zonneschijn. Zonnige momenten en dunne wolkensluiers wisselen elkaar af, wat het prima weer maakt om erop uit te trekken. Met een rustige wind stijgt het kwik naar 18 tot 22 graden. Tegen de avond bereiken buien de Wadden en trekken daarna over het land. Morgen laten we de ochtendbuien snel achter ons en volgt een vrij zonnige en droge zondag. Bij een zwakke tot matige wind wordt het zo'n 19 tot 21 graden. Maandag houden we het aangename najaarsweer vast. Met een afwisseling van zon en wolken wordt het circa 20 graden, voordat 's avonds vanuit het westen de kans op een bui stijgt.
2: De weekendshow op je radio!
3: Reinier Witbosbergen.

live-uitvoering aan The Clash met Should I Stay or Should I Go uit 1982. Een rauwe punkrock klassieker die destijds 6 weken in de top 40 verbleef en piekte op de nummer 14 positie. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de weekendshow hier bij Langstraat FM. Waar we richting de klok van 1 uur gaan, waarna Robert Sinjemani het overneemt met succesnummers. We hebben het komend half uur Marcia Heinz, Nicky Friends, de hit in een verstaanbare taal, Softcell en Frans Halsema in het vooruitzicht. En hebben nu een stapje naar 1976. Het jaar waarin Steve Jobs Apple Computer oprichtte en de film Rocky met Sylvester Stallone in première ging. De Beverly Brothers scoorde een hit met Let Your Love Flow.

van Mashy Hines uit 1981 hier bij het laatste half uur van de Weekend Show. Waar we zometeen de hit en een verstaanbare taal voor je hebben klaarstaan. Maar we maken eerst een stapje naar 1995 met Nicky Friends. Hier is Total Eclipse of the Heart.

0: De hit in een verstaanbare taal.
1: Een man bevindt zich in een verstikkende, toxische relatie waarin de liefde veranderd is in een pijnlijk spel van aantrekken en afstoten. Hij beseft dat de hartstocht die hen ooit bond is getransformeerd in een emotionele chantage en uitputting, waardoor hij genoodzaakt is om te vluchten uit de armen van degene van wie hij hield. Hij pakt zijn spullen en verlaat de plek die hem alleen nog maar schade berokkent. Wanhopig op zoek naar rust en bevrijding. Hoewel de drang om terug te keren af en toe de kop opsteekt, weet hij diep van binnen dat de enige manier om zichzelf te redden is door de banden voorgoed te verbreken en nooit meer achterom te kijken.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

0: 10 weken in de top 40 genoteerd stond en piekte op de nummer 5 positie. Wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com. Weekendshow.
2: Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: En dat deden we met Frans Halsema met het wonderschone Voor Haar. Een klassieker die in 1977 4 weken in de top 40 genoteerd stond. En piekte op de nummer 30 positie. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de weekendshow voor deze zaterdag 3 oktober. Robert Stiemani zometeen na 1 uur met succesnummers. Wij zijn er volgende week weer om 10 uur. Dan met meer klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen als afsluiting van de show Billy Joel met Piano Man. Maar we maken eerst een stapje naar 1994. Het jaar waarin Sony de allereerste PlayStation presenteerde en de animatiefilm The Lion King uitkwam. Culture Beat scoorde een hit met Anything. Ik wens je een fijn weekend en tot volgende week hier op Langstraat FM. Is that-

request from the king is anything.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie en de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storage box in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
13: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
14: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
15: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Goed zo.
21: Langstraat. Succesnummers met Robert Sneermanni.

kunnen we dat een beetje als eendersvliegen rekenen. Maar ik weet het eigenlijk niet, hoor. Dit is eigenlijk de grootste hit voor Lane Ludwig. Uit 79, My Lucky Number. Ze is geboren in Detroit. Haar vader was trouwens van Servische afkomst. Heel leuk dat je erbij bent. Renier, trouwens, bedankt voor de afgelopen uren hier op Langstraat FM. Ik ben Robbers Niemani. En ik ben tot 2 uur aan jouw apparaat met de leukste gouden ouwe weer. De tweede in de rij hier is Elvis Costello en Olvis Armin.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Je hoorde Peter Fox, een House am Zee hier op Radio Langstraat FM. Daarvoor Elvis Costello en Attractions en Oliver's Army. Zometeen de oud-Hollandse plaat. En we draaien die dan altijd van het originele singeltje van de 45 toeren plaatje. Ton Hans vandaag. Hij schreef het trouwens zelf. Maar eerst Sommelier.
2: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds, or it blinds me?

Hour, Hour. Elke man gaat.

Laten we eerlijk wezen, die plaatjes klinken toch best wel goed, die singeltjes. Tol Hans hoorde je. En achter de Rode Dendron uit 1978 bereikte de 17e plaats en bleef daar een beetje hangen. En 6 weken mocht hij er maar in staan. Hou onze plaatjes, we draaien het altijd van het singeltje. Oh, wat is het dus ook lekker. Hier zijn de Clash.

0: UK en Rendezvous 602 kwam van het album Danger Your Money uit 1979. Maar het gaat over een treinreis die eigenlijk niet meer bestaat. Ik heb ooit daar een film over gezien en bleek die man in een trein te zitten. De trein bleef ook niet meer te bestaan. Bleek eigenlijk gewoon dat hij dood was. Daar kwam het eigenlijk min of meer op neer. De kettingplaten zijn vorige week geëindigd met de E. Met Sammy Davis Jr. en Belitra Team. Vandaag dus Excel. Hier is Kiss You All Over.
1: I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be

als eerste Julian Clerc en zojuist de Beach Boys en God Only Knows. Laten heel veel als tune ook gebruikt worden voor een bepaald programma, mag ik eigenlijk niet zeggen. Hoewel, wij horen ook bij Oh nee, dat is commercieel omroep, ja. Ja, maar dan mag ik het niet zeggen. Langstraat FM, dan luister je naar dit programma Succesnummer. We zenden uit op DAB+, Midden-Brabant 8A. Voor Noord-Brabant zijn we op 6C te beluisteren op DAB+. We zijn op de FM te luisteren op 106.8 FM. En voor Heusen zijn we op 105.7 te beluisteren. Dit is van Adele 19. Een van haar mooiste albums. En 21 ook wel. Dit beide albums dan.

0: Dat was de laatste tonen van Boyzone. Ze haalden in 98 nummer 1 notering op 3 oktober. En in 99 zat er voor Boyzone, No Matter What. Ze zaten heel dicht bij elkaar dit keer. Dat was voor vandaag, voor 3 oktober 2026. Ik ga je in ieder geval een heel fijn weekend wensen. En spreken af volgende week weer. Vandaag geen maxi-single, maar wel een hele leuke plaat om mee uit te gaan. Dr. Anders P, hier is de Dode Rit. Fijn weekend, graag tot volgende week. Dag.
1: Met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa, en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen, halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor

0: klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijf.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Die bond eist dat de recent afgesloten cao, die wel werd getekend door de CNV, wordt opengebroken voor een hogere loonsverhoging en betere ziekteregelingen. Maar werkgevers houden vast aan het akkoord en noemen het resultaat een prima cao. Aankomende maandag overlegt de FNV met de leden over de precieze invulling en de timing van nieuwe stakingsacties. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Duizenden supporters waren bijeengekomen om hun team uit te zwaaien toen een 18-jarige bestuurder tijdens een gevaarlijke stunt de controle over het stuur verloor. In totaal raakten er 10 mensen gewond, van wie er 2 in kritieke toestand zijn. De tiener is opgepakt door de politie, die hem en zijn inzittenden wel eerst moest beschermen tegen woeste omstanders. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Goed zo.
23: Langstraat FM.
24: Dit is de flitsschijf van deze week.
25: Nick Schilder en Brian Vee.

0: Smaal, de nieuwe zinger van Nick Schilder, dat doet hij samen met Brian V. En dat is deze week gekozen tot Flitschijf. Hey, van harte welkom. Dit is de nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, weken nummer 39. En het is de lijst van zaterdag 28 september 2026. En het is voor de 348ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben maar liefst 8 flitschijven. We hebben 15 zittenblijvers, 11 stijgers, 20 zakkers en we hebben ook 4 nieuwkomers. Dat betekent dat we ook 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende de 50.
2: Nummer 50.
3: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank.
2: 49.
4: Didn't get the memo to look out your window.
2: 48.
5: Ideeën, maak me gek en dans voor mij.
2: 38.
0: En dat waren alle verdwenen platen, die zijn weer netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Even kijken, op nummer 50, Zonnebank van Ray en Beer. Na 6 weken verdwenen, 103 punten. Ook 6 weken in de lijst, maar slechts 62 punten. De oude flitschijf van Dasha, het nummer heet Memo. En vorige week stond de plaat nog op nummer 49. 48 vorige week, Dans voor mij van Team Rushhour samen met Wesley. Slechts 1 week genoteerd en dat betekent ook maar slechts 3 punten. Vorige week stond de plaat op 48 dus. En op 38. Material Lover van Shadow Sparrow. 11 weken in de lijst en 76 punten bij elkaar gescharreld. Nou, dat waren de verdwenen platen van de afgelopen week. Of beter gezegd van deze week, want die komen we deze week niet meer tegen in de Flitsende 50. Ik ga een plaatje omdraaien en even kijken wat we dan tegenkomen. Op nummer 50 van de 43 afkomstig in de 8e week inmiddels alweer. De zomer van Oya Lele, dat is die van K3. Op nummer 49, daar hebben we de eerste nieuwkomer al. Ooit komt er een dag en dat is de nieuwe single van Bazaar.

Ooit komt er een dag. Het is voor de 9e keer dat Bazaar in de Frits in de 50 staat. En deze single komt er binnen op nummer 49. 48, die komt van 41. Hoe dan ook, van Maxime en Babette. En die plaat die staat 31 weken genoteerd. En daarmee zijn ze de langst genoteerde. Proficiat, dames en heren. Nummer 47, dat is weer een nieuwkomer. De Frits schijf van vorige week. Take That, samen met Patrick Kelly. En het nummer heet Feel My Love.

Feel My Love. Zo hoorde je Take That Summer met Patrick Kelly deze week binnengekomen op een nummer 47. En op nummer 46 vinden we zitten blijven Alex Warner met zijn single Passenger in the Team.

Passenger, dat is dan de single van Alex Warner. 10 weken staat hij genoteerd en deze week blijven staan op nummer 46. 45 komt van 37, Moving to the Sun. En die plaat die staat 6 weken genoteerd. En dat is de ritje van Huel, samen met Angel onder andere. En dan op nummer 44 hebben we weer een zittenblijver, Miley Cyrus. Let's go.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Roxy Dekker is een Nederlandse zangeres die muziek uitbrengt onder haar eigen naam. Ze kreeg brede bekendheid met nummers als Anne Fleur Vakantie en Sugar Daddy en bracht daarna meerdere singles uit. Superstar is een van de nummers binnen haar groeiende repertoire. Naast losse singles bracht Dekker ook een album, Mama I Made It, uit. Met Superstar breidt ze haar discografie verder uit en zet ze haar activiteit als Nederlandse solo-artiest voort.
0: Flitsende 50, feitje.

Ik ben een superstar. Dat is dan Roxy Dekker. 12 weken staat ze genoteerd in de Frits en de 50. En ze gaat deze week weer omhoog. Van 45 naar nummer 43. En dan op nummer 42 hebben we weer een nieuwkomer. En dat is zelf voor het eerst dat deze dame in de Frits en de 50 terecht komt. We hebben het over Geline de Douw met Schaduw van Jezelf.

0: jaar.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: Flitsende 50 die is overzicht gaat van 50 naar 40. Met op 50 van 43 gezakt K3. De zomer van Oja Lele. Bas van Hamert, ooit komt er een dag dat ze eerst nieuw binnenkomen op 49. 48 komt van 41. Maxime, Babette, hoe dan ook, 31ste week. Dan 47 nieuw is Take That, Patrick Kelly en Feel My Love, ex-flitschijf. 46 blijft 46, Alex Warren en Passenger, de 10e week. En 6 weken in de lijst is Hugo en Ultralaté te vinden, onder andere met Moving and On The Sun op 45. 44 is blijven staan ten opzichte van vorige week. Miles Cyrus en Bash Prashwit de tweede week. Roxy Dekker, Superstar, 43. Vorige week 45. Twee plaatsen winst. En de derde nieuwe binnenkomer is om 42 te vinden.

Janet de Douw en Schaduw van Jezelf. Ulysses en Milo, Forever Young op 41. En 40 bij 40, Bruno Mars, On My Soul, 11e week.

Hold My Soul, en dat is dan de single van Bruno Mars. 11 weken staat hij genoteerd en deze week blijven staan op nummer 40. Nummer 39, dat is een oude flitschijf. Ze staat 8 weken genoteerd. Dolce Beringen.

It's Metzer, Ring My Bell. En dat is een oude nummer. Nou, niet de nummer 1 hit, maar het is wel een oude nummer uit 1979 van Anita Ward. En dit Ring My Bell, dat staat nu 5 weken genoteerd in de flitsende 50. En zakte weg van de 30 naar nummer 38.

Yesterday, today, tomorrow. Zeven weken zat hij genoteerd ter Berre. En deze week zakt hij al weg van 27 naar 37. Maar hij heeft alweer een nieuwe single uit. En die verwachten we dan binnenkort in de flitsende 50. De platen die we nu gaan draaien, die kwam vorige week binnen op nummer 36. En is blijven staan. Johnny H. Yes, Soul Believer.

Soul Believer, Johnny Hayes Jester samen met Jackie Graham. 2 weken staan ze genoteerd en deze week blijven staan op nummer 36. Op nummer 35, daar vinden we Jackie Roll met I'm Good. En als je op de site van de Flitsende 50 bent en je klikt op zijn naam, dan zie je ook zijn fotootje en alle platen die hij in de Flits heeft gescoord.

Sorry, papi. En dan, dat is dan de plaats die we vinden op nummer 34. Ook een zitten blijven en dat in de 11e week. Dan nummer 33. Dat is wel een flinke stijger. Vorige week kwam ze binnen op nummer 47. Ik heb het dan over Miss Montreal met het nummer Groot.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tolano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker luisteren.

0: Op nummer 32 vonden we Pielen.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

En dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Choosing Texas van Ellie Langley. Op nummer 2, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En op nummer 1, Die Die van Shakira samen met Burna Boy. En voor de 13e week stond de plaat genoteerd op de eerste positie.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30. 40 blijft staan op 40 voor Bruno Mars, On My Soul. Rijk Flits schrijft Dolce Beringer, Break Your Heart, vinden we op 39. Komt van 32. 30 gaat naar 38. Met 8 plaats verlies is Saïd met R&B Ring My Bell. Voor 5e week. 7e week dan voor Berry, Yesterday, Today and Tomorrow, 37. Komt van 27, gezakt dus. En de 36 is trouwens van vorige week blijven staan voor Johnny Hayes Jazz en Jackie Graham en Soul Believer. Jelly Wall, I'm Good op 35, komt van 35. En 34 blijft 34 voor Topic en Becky G en Sorry Papi. Miss Montiel en Groot op 33 van 47 afkomstig in Ex-Flit Schijf. En 32 is van 29 afkomstig voor Mavar Joe en Cano Choir en Paul. Dan 31 blijft 31 voor Bibi Rexha en Faithless in de 20e week New Religion. En 30 tot slot van 28 is voor Italy.

Populair was dat van Idile en Ronnie Flex, moet ik zeggen. En je hoorde net al een stukje van Alex Warner, 4 voor 3. En die plaat wou ik nog eventjes vertellen, want die zakt van 13 naar 29. En dat in de 29ste week.

All Because of You. En zo had ik de zinger van Bas Sera. 4 weken staat die plaat genoteerd. En deze week is zeker van 23 naar nummer 28. En 5 weken staat Sommelieu genoteerd. Met Fields, een oude flitschijf. En zakken deze plaats deze week 1 plaats van 26 naar 27.

Het feels like home. Nou, ze zijn misschien alweer langzaam op weg naar de uitgang. Van 26 naar 27 gezakt en ze staan inmiddels 5 weken genoteerd. Zon Milieu. Dan nummer 26, die zeker niet op weg zijn naar de uitgang. Vorige week kwamen ze namelijk binnen op nummer 42. Ik heb het dan over de oude hit van Clouseau. En die wordt deze keer uitgevoerd door Busy. Anna.

Anne, dat is dan de busy deze week op nummer 26 van 42 afkomstig. En ik ben benieuwd hoe hoog de plaat uiteindelijk zal eindigen. Nummer 25, dat is trouwens weer een oude flitschijf. En die zakte eigenlijk ook weer één plaatsje. Dancing Without You, Disco Bambino, samen met Sophie Ellis-Bextor.

0: Schakel maar in.
1: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: season. Milo, laat het lukken met Alleen Jij staat deze week op nummer 24 van 25 afkomstig. En de plaat die staat inmiddels 3 weken genoteerd in de flitsende 50. Je hebt eigenlijk nog het overzicht gemist, zeg maar, van alle nieuwkomers. Want daar is het nu tijd voor, want de hoogste nieuwkomer komt eraan.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Ooit komt er.
1: Flitsende 50.

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: Ja, ja, wat een verrassing allemaal deze week in de Flitsende 50. Nummer 49, Ooit komt er een dag, de nieuwe single van Bazaar. En op nummer 47, Feel My Love. En dat is dan Take That samen met Patrick Kelly. Deze week binnengekomen op 47 dus. En dat was de flitsschijf van vorige week. Nummer 42, Schaduw van mezelf, van jezelf. Dat is dan van de Lidie de Douw. En die vinden we op nummer 42 nieuw. En de hoogste nieuwkomer vinden we op nummer 23. En dat is eigenlijk een plaat uit 2008. Scoorde toen de tijd ook al heel erg goed. Stond een week of 20 in de Nederlandse

praten. Het was voor toen de tijd heel lang. Voor tegenwoordig is 20 weken stelt helemaal niks meer voor. Maar toen wel. Laten we gaan luisteren naar de nieuwe single van... Nou ja, nu. De hoogste nieuwkomer deze week. Zo kan ik het beter uitdrukken. En die staat op naam van Ilse de Lange. So Incredible.

So Incredible, dat is dan de single van Ilse de Lange uit 2008. Maar deze week als hoogste nieuwkomer in de Flitsende 50. Plaat heeft nooit eerder in de Flitsende 50 gestaan. Dat kan ook niet, want de Flitsende 50 die is pas

0: Edge of a Desire, dat is dan de plaat die 13 weken genoteerd staat in de flitsende 50. Maar deze week wel weer terug gaat van 21 naar nummer 22. 21 vorige week vinden we op nummer 20. Nee, 20 vorige week vinden we op 21 deze week. Meteor met de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Het volgende overzicht van de nummers 30 tot en met 20 in 10 nummers. Voor Ailee en Populair met nummer 30. 29 van 13 is Alex Warren, flinke zak voor Fever Dreams. Lex nummer 1. Dan Bas Scherra met All Because of You op 28. Komt van 33 iets wat gestegen. En 26 gaat naar 27. Dat is 1 plaatsverlies voor de ex-flitsschrijf Sonjeu Fields. Busy en Anne op 26 van 42, flinke stijger. En 24 gaat naar 25, 1 plaats verlies alweer voor Disco Bambina. Now Orchard's Dancing Without You, zesde week. 24 van 25 is 1 plaats winst voor Milo Laat Het Lukken, Alleen Jij. En ook een nieuwe binnenkomer op 23, dat is Ilse de Lange met So Incredible. 22 komt van 21, dat is 1 plaats verlies voor Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. En dan vinden we op 20 naar 21 nu is Meteor Nooduitgang in de 16e week van de Flitsende 50. Tot slot nummer 20 van 16, Jugel en Salto.

Jamaica, bam bam, hoorde je van Jugal. Zat 17 weken inmiddels al genoteerd in de flitsende 50. En zakte deze week weg van 16 naar nummer 20. Alles van de flitsende 50 kun je trouwens bekijken op de site van de flitsende 50. Die sinds een paar weken vernieuwd is. Nu nummer 19, die komt van 22.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Kroegen in de hemel. Mart Hoogkamer staat 4 weken met deze plaat genoteerd in de flitsende 50. Het is een oude flitsschijf. En ik ben benieuwd wat er volgende week gaat gebeuren. Of die omhoog gaat of dat hij toch langzaam de uitgangen opzoekt en cheerio zegt.

0: Cheerio zakte van 15 naar nummer 17. En die plaat die zat inmiddels 22 weken genoteerd in de flitsende 50. De laatste plaat van dit uur wordt het nummer 16. Die komt van 17. Zat inmiddels al 18 weken genoteerd. Het is de single van Aaron Blommert samen met Zoe Levi en Tranen van Goud.
1: Ik telde

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 2:30 aan de Amstelveenseweg, niet ver van het Vondelpark. Hulpverlening voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. Dat zou de getuige hebben verklaard. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek en zoekt meer getuigen en eventuele beelden. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

0: De zwoele zomernachten van Raymond van Barneveld staat 14 weken nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij helaas terug van nummer 13 naar 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. Flitsende 50. 3-3-3.
2: Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell.
1: 2-2-2.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 blijven staan Choose in Texas van Ellie Langley. Van 4 naar nummer 2 gegaan. Dat is Stella Lifty met Boston. En voor de 14e week op een nummer 1. Die Die van Shakira samen met Burna Boy. Zou de platen deze week nog steeds op nummer 1 staan, dan zou ze dus een behoorlijke record verbreken. Samen met Miley Cyrus zou ze dan 15 weken lang op nummer 1 staan. Nou, we zijn benieuwd of dat gaat lukken. Maar zover is het nog niet. Want we gaan nu eerst luisteren naar nummer 14. Roxy Dekker.

Twee platen non-stop voor je achter elkaar. Bare Minimum van Roxy Dekkers had zij 5 weken genoteerd en zakte weg van 12 naar nummer 14. 14 vorige week vinden we deze week op het nummer 13. 4 weken Alex Warner met Emerald's Eyes. En die heb je net gehoord. En dan nummer 12, die komt van 23. Die staat 2 weken genoteerd. Ilse Lange met een nummer uit 2008. En dat heet So Incredible.

Zo, incredible. En dat is al te zingen van Ilse de Lange. Twee weken lang staan ze nu genoteerd in de Frits in de 50. Met een nummer, zoals ik al net meldde, uit 2008. En allemaal dankzij TikTok is het nummer razend populair geworden. Dan aan de rand van de top 10. In de 11e week op nummer 11 blijven staan. Sambre, My Body Isn't Ready.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 nu in het volgende overzicht van de flitsende 50 van Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel op 20 dus. 19 van 15 is verlies voor Taylor Swift. I knew it, I knew you, 15e week. 3 weken erin is Busy, Anna, van 26 doorgestegen naar 18. 16 gaat naar 17, dat is 1 plaats verlies van Aram Blommet en Zoe Levee met Stranen van Goud. En dan vinden we Temper City, Self-Aware, op 16. En die komt van 19 licht gestegen. 13 naar 15 is verlies voor Rutger van Barneveld, De Zoele Zomernachten, in de 14e week. En 12 naar 14 is Roxy Dekker en Bare Minimum, in de 5e week. 14 naar 13 is Alex Warren, Emerald Eyes, de ex-flitsschijf. En 12 komt van 23, Ilse Lange, So Incredible, in de 2e week. 11 dan blijft op 11 voor deze week. Dat is Somber met My Body Isn't Ready. En 10, ook die blijft 10. Animal Cat's Eye, 9e week.

Move Like an Animal. En dat is dan de single van Cat's Eye. Deze week op nummer 10 blijven staan. Plaat die staat inmiddels al 9 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En als ik die plaat hoor, dan moet ik altijd denken dat ik als een soort paardje door het huis heen kroop. Met mijn dochters op mijn rug die toen nog heel erg jong waren. Maar goed, nummer 9 nu. Die komt van 5. Die plaat die staat inmiddels al 25 weken genoteerd in de flitsende 50. En dat is wel heel erg toepasselijk, want ik ben tegen jou aan het praten. Talk to you. Another featuring Ultra 54.

Boom! Vorige week stond de plaat nog op nummer 9 en nu doorgestegen naar nummer 7 in de vierde week. Boom hoorde je van Samuel Welten en Russo. En deze plaat die kwam niet hoger dan de tweede positie, maar wel 26 weken in de lijst.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Shanna Spiral is een Britse singer-songwriter die in Londen werd geboren en al op jonge leeftijd begon met het schrijven van eigen nummers. Ze deelde aanvankelijk zangvideo's via social media en begon later officieel muziek onder haar eigen naam uit te brengen. Great Expectation maakt deel uit van het debuutalbum Visitor. Het nummer staat als derde track op de standaarduitvoering van het nummer dat in totaal 10 nummers bevat. Shanna Spiral schreef Great Expectations samen met Omar Fedi en Michael Pollack, waarbij Fedi ook betrokken was bij de productie. Het idee voor het nummer ontstond tijdens een periode waarin Spiral in New York verbleef. Ze had contact met iemand die meerdere keren had aangegeven haar te komen bezoeken. Spiral stelde zich voor dat die persoon daadwerkelijk bij haar appartement zou verschijnen, maar het bezoek vond uiteindelijk nooit plaats. Dat gegeven vormde de basis voor Great Expectations.
0: Flitsende 50, feitje.

26 weken staat Bowser genoteerd met Magnetic en die bleef staan op nummer 6. En deze plaat die je zojuist hoorde, Shannon Spyro, ging met Great Expectation in de vijfde week omhoog van 7 naar nummer 5. Wat zou er nou op 1, 2 en 3 staan? Nou, dat moeten we nog eventjes opwachten, want we hebben nu de nummer 4 notering voor je. Het is de oude flitsschijf van Teddy Swims. 24 weken staat hij genoteerd in de flits in de vijfde. Hij kwam helaas niet hoger dan nummer 2, maar blijft deze week staan op nummer 4.

0: flitsende 50-feitje.
1: Shakira is een Colombiaanse zangeres en Burna Boy is een Nigeriaanse artiest. Samen brachten zij Die Die uit op 15 mei 2026 als officieel lied van het WK Voetbal 2026. De titel komt van een Italiaanse uitdrukking die kom op betekent. De opbrengst van het nummer gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund dat 100 miljoen dollar wil ophalen voor onderwijs en voetbalmogelijkheden voor kinderen. Shakira zong eerder al Waka Waka voor het WK van 2010.
0: Flitsende 50, feitje.

14 weken lang stond ze op nummer 1 en nu is ze weer gezakt naar nummer 3. Van 1 naar nummer 3. 18 weken staat ze genoteerd. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Ze heeft de 15e week niet gehaald en daarmee is ze niet de langst genoteerde nummer 1 ooit. Nou, dat had ze eigenlijk nog een weekje langer op nummer 1 moeten staan. Zelfs 2 weken. Want Miley Cyrus met Flowers heeft 15 weken ooit gehaald. Nou, wat zou er dan nu deze week op nummer 1 staan en wat staat er op 2? Op 2 vinden we Stella Lefty met Boston.

0: 9 weken lang zat ze nu genoteerd in de flitsende 50. Deze week op nummer 2 blijven staan. Sally Lefty met de Boston. En wat zou er dan deze week op 1 staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10. Flitsende 50. 9. 9.

0: is de flitsende 50.
1: Frankste nummer 1. Nu kijken we naar de nummers 10 tot en met nummer 2. 10 blijft op 10. Cat's Eye, Animal. Another 54 Ultra en Talk to You op 9. Komt van 5 is verlies. 8 blijft staan met Cameron Whitecomb en Kingdom of 4 in de 21ste week. En boom, Samuel Welton en Rousseau op 7. Die komt van 9, 2 plaatsen winst. 6 blijft 6 voor Bowser Magnetic, 26ste week. En de 5e week voor Shanna Spiro en Great Expectation met nummer 5 in de lijst. 4 blijft 4 voor Teddy Swims, Mr. Know-It-All, de ex-flitschijf. En 1 gaat naar 3. Shakira, Burna Boy en Die Die. Next nummer 1 in de 18e week. Dan 2 blijft 2 voor Stella Lefty en Boston in de 9e week.
0: Nummer 1.
2: En ook de nummer 1 die staat 9 weken nu genoteerd in de flitsende 50. En die sprong van 3 naar nummer 1. Met andere woorden, gewoon eventjes geruild met Shakira. En Shakira die zal dat wat minder leuk gevonden hebben. Ellie Langley, want dat is de nieuwe nummer 1. Susan Texas, 9 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En deze week dus omhoog gegaan van 3 naar nummer 1. Nou, ik ben benieuwd of ze volgende week nog steeds op nummer 1 staat. En ja, ik denk niet dat ze het 14 weken langer zou volhouden. Dat zou Kees in ieder geval niet zo leuk vinden. Want we hebben dit jaar maar heel weinig nummer 1 is gehad. Goed, we hebben het weer met heel veel plezier gedaan. Het hele team is er volgende week weer present voor de nieuwe lijst. En vergeet vooral niet te stemmen op onze website flitsende50.nl.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. Het 135 meter lange schip, geladen met sprinterbusjes van Mercedes-Benz, kwam vast te zitten door de extreem lage waterstand van de Rijn. Lostrekken lukte niet. Nadat een ander schip de boot los had geduwd, werd eerst een deel van de lading gelost. Door de licht gestegen waterstanden kon de reis toen eindelijk worden voortgezet. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja. Met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
15: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Michael van der Velden.
1: Ja, een hele goede middag met Starship. Nothing's Gonna Stop Us Now. Vlogen wij deze zaterdag de 3e oktober binnen. Ja, dit is weer een aflevering van Leuk en Lekker in de Langstraat. Veel muziek, tips, uitjes en allerlei gezellige dingen. We gaan ervan genieten. Oh my, die zingen er dus en geniet ervan. Het is zaterdag.

0: Een beetje Hollandse hitgeschiedenis. Roberto Giacchetti en de Scooters rondom Erik van het Hof. Maar onder andere zat ook de toetsenist Robert Jack erbij. En als je dat voor Italiaans dan krijg je Giacchetti. En ja, dat klinkt veel tropischer dan de heideroosjes of zo. Dus leuke band, leuke plaat uit de jaren 80.
1: Michael van der Velden.
0: En een andere lekkere plaat uit de jaren 90. Show Me Love van Robin S. En dan liever hier op Langstraat FM op de 106.8. En al die andere manieren waarop je ons kunt beluisteren.

Ja, en hij is ook zomaar afgelopen. Robin S. en Show Me Love uit 2008. Althans, de versie uit 2008. We gaan het hebben over Napoleon. Napoleon is best wel een belangrijke persoon in de Nederlandse geschiedenis geweest. Op 10 oktober zal Chris van Dijk daarover een lezing houden. Zaterdagmorgen om 10 uur in de Gildenbond in Kaatsheuvel. En de toegang is €2,50. En wat heeft die Napoleon dan gedaan? We hebben alleen maar slechte dingen van hem gehoord. Of ja, dat het een klein mannetje was met twee vingers in zijn borstzakje. Hij had volgens mij ook nog een broertje die is even een soort koning van Nederland geweest. En wat hier Napoleon in heeft gevoerd, dat is onder andere de burgerlijke stand. Vanaf 1811 moesten Nederlanders verplichte vaste achternaam en familienaam hebben. De wetgeving, het wetboek, zoals de Code Civiel, de basis voor de Nederlandse rechtspraak. Oh jongens, ik kom lekker uit mijn woorden. En hij voerde natuurlijk het metrieke stelsel in. Maten en gewichten werden gestroomlijnd. Meters, kilo's en liters. En van 1811... jongens, dit gaat echt lekker. Keizer Napoleon bezocht in het najaar van 1811 zo'n 40 plaatsen in Nederland om havens en verdedigingswerken te inspecteren en niet te laten bijwerken. Kortom, een druk mannetje. 10 oktober naar de Gildenbond, daar weet je er helemaal meer van. En wij gaan even een kleurrijk plaatje draaien. Dit is Somjeu. Hé, hier kom ik wel uit mijn woorden.

Rhythm and Blues van Sweetbox. Van Sweetbox gaan we naar het weer voor komend weekend. Het is heerlijk weer om buiten te zijn met flink wat zon en sluierbewolking. En bij weinig wind stijgt het kwik naar een warme 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht krijgen we weer met bewolking te maken, maar het blijft zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 8 tot 10. Mogelijk ontstaat er een enkele mistbank. En zondagochtend komen enkele mistbanken voor. Het is wel mooi om dat te zien vanuit je raam. Maar deze lossen snel op. Er trekken eerst wolken over en mogelijk komt het tot een klein buitje. Maar in de middag schijnt de zon vaker en wordt het warm tot wel 20 graden. En ook na het weekend blijft het zacht en rustig en warm met weer wat wind erbij. Nou jongens, dat belooft wat. Gewoon een lekkere nazomer, Indian Summer. Laten we ervan genieten. Oh, en hits.

Farruko en Peppas. Ja. Komende week is het Kinderboekenweek. En de Kinderboekenweek die wordt ook gevierd in het Schoene Kwartier met Milushka Meulens. Tijdens de Kinderboekenweek groeit er een echte schoenenboom in het Schoene Kwartier in Waalwijk. Milushka Meulens schrijft dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk terug naar de schoenenboom en komt op dinsdag 6 oktober naar Waalwijk. En scholen doen dan mee aan een verhalenwedstrijd. Leerlingen van groep 5 tot 8 schrijven een verhaal waarin schoenen de hoofdrol spelen. Milushka die leest de mooiste verhalen voor en kiest een winnende klas. Kom je met je gezin? Van 4 tot 5 uur leest Milushka voor uit haar eigen boek en signeert ze de schoenenboom. En van 30 tot en met 11 oktober is het dus Kinderboekenweek. En van 2 tot 5 ben je gratis welkom in het Schoenenkwartier in Waalwijk. Nou, en dit is wel heel toepasselijk. Billy Ray Cyrus, je weet wel, de vader van Miley. Met een liedje van Nancy, en dat is de dochter van...

Ja, hadden we het net niet over vader van, dochter van. Nu hebben we het over zoon van Julian Lennon, de zoon van John Lennon. En Too Late for Goodbye. En ja, op sportgebied gaat het best wel goed. Nederland heeft weer wat gepresteerd dit weekend. Een ongrijpbare Demi Vollering, die grijpt ook de EK-titel. En Max Verstappen, die start morgen in Maleisië op pole. En hij heeft een hele zware klus, want het zou wel eens zijn eerste overwinning van dit jaar kunnen gaan betekenen. Nou, wij kijken naar alle sport. Voetbal op tv en in de regio de voetbal en de sport. Die volgen we ook allemaal op Langstraat FM. Dit zijn de Boys Town Gang. Uit lang vervlogen, maar hele mooie tijden.

0: Ja, je hoorde Cynthia Manley en The Boys Town Gang. Zij was de zangeres en ze heeft dat een aantal jaren volgehouden. En dit is weer zo'n zangeresje en een bandje wat we in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen. Want ja, AVRO Stopop had je vroeger. En als een band niet naar Nederland wilde komen, dan werd het clipje ingedanst door Penny de Jager. En zodoende kennen wij alleen het danswerk van Penny de Jager en natuurlijk de muziek van de Boys Town Gang. Een ander dingetje is, vanavond is het weer de beste zangers. Met een hele leuke groep zangers, zangeressen, oud, jong, uit allerlei genres die vanavond elkaars hits gaan zingen. En Busy deed dat met een nummer van Clouseau. En ik vind dat hij het wel heel verrassend gedaan heeft.
1: Michael van der Velden.

is toch een klein beetje kinky. Maar het komt wel goed over. Ja, nou, daar kunnen we ook wel Silo Green erachteraan gooien. Ja, die gebruikt ook wat woordjes die... die ook lekker klinken. Die dus...

Cher, dat is een van die fantastische artiesten die vanaf de jaren 60 ieder decennium wel een keertje komt opduiken in een nieuwe gedaante. En als je naar die dame kijkt, dan ziet ze er nog steeds strak uit. Ja, misschien wel een beetje opgespoten bij Bocros. Maar Cher is er altijd. En ze doet het met haar muziek. Haar uitstraling, haar uitspraken gewoon op haar eigen manier. Melissa Etheridge zou zeggen, like the way I do. En dat is gelijk de laatste plaat voor vandaag. Voor deze leuk en lekker in de Langstraat. Ik zeg tot volgende week en dankjewel voor het luisteren.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Volgens het Kremlin voert het leger grootschalige vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen na verhevigde Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Het is nu levensgevaarlijk om te verblijven in de buurt van mogelijke doelwitten. De burgemeester van Kiev noemde de situatie in de stad eerder al uiterst dramatisch door de aanhoudende beschietingen op bruggen en de energiesector. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. En de openhuizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken. Flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Roberto Giacchetti en de Scooters en I Saved the Day uit 1984. Aan het begin van de nieuwe aflevering bij het Platenparade hier op Langstraat FM. We zijn er weer tot aan 9 uur, nee niet 9 uur, tot 10 uur vandaag bij Peijs Platenparade. En dat in verband met het voetbal. RKC die speelt zometeen om 8 uur thuis tegen FC Emmen. En daar is natuurlijk onze verslaggever. En verder hebben we natuurlijk een nieuw album van de maand. De cassetteagenda moeten we ergens beginnen in het eerste uur doen. En in de tweede uur ook nog ergens de partyagenda. Kortom, een druk programma tot aan 10 uur. Met nu Jonas Blue featuring Jack & Jack en Rise.

Circles, mooie nieuwe single voor James Blunt. Laten we dan naar 1997 gaan met deze van Hanson en die welbekende Bob.

Groot hit in 1997 voor Hanson, deze Bob. Als ik me niet vergis, werd het zelfs een nummer 1 hit voor ze. Dit is Gabriel, neemt ons mee naar 2001 en Out of Reach.

0: FM. Peters Platenparade, album van de maand.
1: Inderdaad, tijd geworden voor het album van de maand oktober in dit programma Peters Platenparade. Een nieuwe maand betekent een nieuw album van de maand. Ditmaal een duo uit Leeds, West, Yorkshire, Engeland. Ze brachten vooral synthpop, new wave en darkwave. Waren actief van 1978 tot 1984 en van 1991 tot het jaar 2000. Van 2005 tot en met 2018. Van 2000 tot 2005, sorry. En van 2018 tot op dit moment eigenlijk. Alhoewel, het duo is niet meer compleet. Dat hoor je zo meteen. Ze hebben in elk geval het zesde studioalbum uitgebracht. En de release van het album was 25 september. Het album bevat 14 tracks. Het is tevens hun final album. Ook zoals ik al zei, een van de leden is overleden. En dan heb ik het over Mark Elmond en David Ball. Die vormden samen Soft Cell. En David Ball die is 22 oktober vorig jaar in zijn slaap overleden op slechts 66-jarige leeftijd. Ik heb het natuurlijk over Soft Cell. Hun nieuwste album heet Desateria. En track 2 van het album is de titeltrack. En was tevens de single die op 19 juni uitkwam. En die hoor je nu.

so rhythm.

0: Kiss in the Pink, One Step uit 1985. Vandaag worden er 6 wedstrijden gespeeld in de eerste divisie, oftewel de keukenkampioen divisie. Er zijn er al 2 afgelopen. Toppos tegen MVV is 4-1 geworden. En Eindhoven tegen de Graafschap. Dit begint trouwens zo meteen om 8 uur. Nee, ik zit even helemaal fout. Vitesse NAC, die is ook vandaag gespeeld. Eindigde in 2-2. En gisteren trouwens ook nog Helmond Sport tegen Heracles. Ook 2-2. Maar vanavond wordt er dus gespeeld. Eindhoven, de Graafschap, Den Bosch, Dordrecht, Almere, Volendam, VVV, Roda. Dus die spelen ze morgen. En RKC Emmen, die speelt vanavond. En daar is Flynn en die heeft voor ons de voorbeschouwing. Goedenavond, Flynn.
1: Goedenavond, Peter, inderdaad. De tweede week op rij. Op een zaterdag, vorige week was het zaterdag uit naar Roda JC. Daar wist RKC niet te winnen. 2-0 verloren. Eerste verliespartij van het seizoen. En dat lag wellicht mede mogelijk ook aan de gemiste spelers. Er zijn wat internationals afwezig bij RKC. Die zijn dan nog steeds niet terug. Waaronder eigenlijk de meest afwezigen in de verdediging. Schiks, Castillo, Amazani, Van Gelderen waren al weg. Bakbord is dan ook nog eens opgeroepen deze week voor Suriname. Omdat ze daar een blessure hadden. Hij is dus bijgekomen. En Varela, de buitenspeler, wordt voorin gemist. En zo mist RKC toch vooral achterin heel wat kwaliteit. En dat hebben ze vorige week dus gemerkt tegen Roda JC, waar ze dus 2-0 onderuit gingen en voor het eerst dit seizoen verloren. Speelde, moet ik daarbij ook zeggen, niet slecht. Dus wat dat betreft nog geen mannen verboord. Kijk, als het helemaal in één keer was ingestort, dan had het voor vanavond wellicht een slecht vooruitzicht geweest. Maar dat was niet het geval. Dus het is te hopen dat ze

0: vanavond wel gewoon kunnen winnen dus tegen FCM. En dan zal ik meteen maar eens beginnen met die opstelling. Want dat vertrekken van Bakboord naar de nationale selectie van Suriname, dat heeft voor een extra wijziging in de verdediging gezorgd. Spenkelijk op goal, dat is logisch, met de afwezigheid van Schiks. Held, linksback, de vervanger van Castillo natuurlijk de wijs. Hij zat gewoon op zijn plek. Van der Plas, de vervanger van Gelderen. En dan op rechtsback was het altijd eerst Bakboord die in instantie Almazani vervangt. Maar die is dus daar dus ook weg. En dat was het even puzzelen. In de krant van vandaag stond Van Hedel als optie. Die speelt normaal op de teampositie. Zavallende middenvelder. Kuipers, die is niet wedstrijd fit eigenlijk. En die speelt normaal rechts voor. Maar die heeft ook wel eens rechtsback gespeeld. Dus die was ook een optie. Maar het is uiteindelijk Kemmeren geworden. En dat is een speler van RKC onder 21 die dus in één keer zijn debuut maakt. En dat niet met een invalbeurtje doet, maar met een basisdebuut. Omdat er dus eigenlijk geen andere rechtsback in de selectie zit. En als we ook een blik werpen op de rest van de lijst op de bank, staat daar eigenlijk geen enkele verdediger op de bank. Wat trouwens nou wel mijn oog opvalt is dat Varela in ieder geval weer terug is van de internationale verplichtingen. Zij kan vandaag gewoon invallen, maar staat dus niet in de basis. Op het middenveld staan Postma, Van Leeuwen en Nap daar. Geen wijzigingen voor. En staan Misijan. Hij krijgt dus de voorkeur boven Varela, zo moet ik het zeggen. Van der Haar staat in de spits. En Stokkers dus doorgewezen aan de bank. En Fage staat gewoon op rechts buiten. Dus hier en daar wat wijzigingen bij RKC. En het grootste probleem zal dus ook vanavond bij die laatste linie liggen. Die verdedigende linie. Die toch echt wel flink afgezwakt is. Dan naar FC Emmen. Daar staat Kassie zijn goal. Achterin staan Everink, Detlom, Muke en Van Hoven staan centraal achterin. Dan op het middenveld Kongelo, Staring. En daarvoor staan Breij, Rijn, Lambers. En in de spits staat Koepelhof. En dat is de man die ze in de gaten moeten houden bij RKC. Want dat is eigenlijk de voornaamste persoon die op schot is. Scoorde al 5 keer en leverde 2 assists af in de 8 wedstrijden die hij speelde. En daar moet RKC dus voor oppassen. Verder eigenlijk wat andere spelers dan Breij waarvoor je moet oppassen. Wat daarnaast nog opvalt aan de selectie van FCM is dat heel veel verdedigers zorgen voor de assisten. Dus het middenveld is wat minder spannend. En de verdedigers zelf scoren ook niet, dat doen echte aanvallers. Vooral dus die Jack Cooperlove die in de spits staat vandaag. Ja, en verder is er eigenlijk heel veel meer extra's te vertellen vandaag, Peter. Misschien het nieuwsje, en het is eigenlijk alweer wat later dat de algemeen directeur Bernard Schuiterman is vertrokken naar Vitesse. Dus algemeen directeur Willem van der Linden achterna gegaan. Dus dat moet RKC ook weer zien op te vullen de komende periode. Maar goed, de selectie staat nou redelijk. Als in de winter transferperiode niet veel weggaat, dan zou dat ook eigenlijk geen heel groot probleem moeten zijn voor wat betreft de eerstkomende transferperiode. En de hoogstcoud Sonny Bos zit natuurlijk toch wel nog steeds. Dus wat dat betreft denk ik niet dat er in één keer een enorm gat valt. Maar het is natuurlijk wel fijn als die positie op relatief korte termijn gewoon weer ingevuld is. En die persoon kan gaan bouwen aan een toekomstig elftal, in ieder geval weer iemand die echt de rode draad uitzet wat betreft het spelersbeleid. Maar goed, dat is voor latere zorg. Vandaag dus eerst tegen SCM. Over een kwartiertje hier gaan we aftrappen, 20 minuten moet ik zeggen. En dan hoop ik op een hele leuke open wedstrijd. Dat is in ieder geval wat Sander Duits zei. Hij verwacht een open aanvallende wedstrijd. Daar hoop ik dan ook op.
1: Ja, het zijn inderdaad twee ploegen die er volgens mij wel goed aan elkaar gewaagd zijn, denk ik.
0: Ja, Emmen staat 6e en RKC 7e. Dus wat dat betreft moet het te doen zijn. RKC die heeft de laatste 5 wedstrijden 3 keer gewonnen. En Emmen die zitten dan net wat minder reeks. Die begonnen heel goed. Maar die zitten nou toch wel de laatste 5 wedstrijden 3 keer verloren, 2 keer gewonnen. Dus die gaan wat minder lekker. En het belooft vanavond wel spannend te worden natuurlijk. Vooral omdat die verdediging van RKC toch echt wel een tandje minder is dan normaal gesproken, zoals ik juist al heb uitgelegd. Maar wie weet dat aanvallend RKC FCM veel pijn kan doen, dat het bijvoorbeeld een 4-2 of zo kan worden. Mooie open wedstrijd met veel doelpunten.
1: Ja, laten we het hopen. We gaan het zo meteen na 8 uur van je horen.
0: Ja, tot zo.
1: Tot zo.

0: Uit 1999, Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
1: Beters platenparade, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda van de komende week. Vanavond in 013 in Tilburg, Joy Division Undercover. Tezamen daarachteraan de ethisch alternatief afterparty. Dat vindt plaats in zaal Next van 013 in Tilburg dus. Ook vanavond in 013, maar dan in de main, Good Kid. En vanavond in de Mes in Breda, Fanfare, Sio, Kalia in de grote zaal. Vanavond in het 2 Poppodium in Den Bosch, duo Duné Durken en Pascal Schumacher in de VA Cassettezaal. Vanavond in het 2 Poppodium in Den Bosch ook Stuurbaard Bakkerbaard met een albumrelease in de kleine zaal. En vanavond in Theater aan de Parade in Den Bosch, Welon treedt op in de Casinozaal. Vanavond in Café de Jack in Eindhoven, An Evening with Nuis en Capitan. En vanavond in de Lieve Kampenas, Merel Polat in de Rabozaal. Vanavond in Theater Markant Maashoors ten Uden, Bouke en de Elvis Madness Band treden op in de Theaterzaal. En vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Jart Act in zaal Ronda. Dan morgen zondag 4 oktober in de Hall of Fame in Tilburg. Sumarai Pizza Cats is helemaal uitverkocht. En morgen zondag 4 oktober in 013 in Tilburg, Unprocessed, treden op in zaal Next. Ook morgen zondag 4 oktober, maar dan in de main van 013 in Tilburg, de Dublin Legends. Morgen zondag 4 oktober in Chausset Theater in Breda, Lou en Stijn is ook helemaal uitverkocht. En morgen zondag 4 oktober in de Mes in Breda, Connor McLean in de grote zaal, ook dat is uitverkocht. Zondag 4 oktober in het Willem II Poppodium in de Bos, Dire Straits, Tribute to the Dire Straits in de grote zaal. En morgen zondag 4 oktober in de Evenaar in Eindhoven, morgen Shutturn in de grote zaal. Ze schijnen uit Rusland te komen. Morgen zondag 4 oktober in Theater Markant Maashoors ten Uden, Abba Gold in de theaterzaal. En morgen zondag 4 oktober ook dan in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Pepijn Schoneveld in Club 9 is uitverkocht. Morgen zondag 4 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht, La Bes in Cloud 9. En morgen zondag 4 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht in zaal Hertz. Het Hertz Ensemble in de middag. En morgen zondag 4 oktober ook in zaal Hertz van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Christian McBride en Uzza Major, dat is dan weer in de avond. Morgen zondag 4 oktober ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Glass en Rasmaninov in de grote zaal, dat is ook in de middag. Maandag 5 oktober ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Pavel Haas Quartet in zaal Hertz. En ook maandag 5 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht. James Blake in zaal Ronda, ook dat is uitverkocht. De dinsdag 6 oktober in de Hall of Fame in Tilburg, Sloop. En dinsdag 6 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Star Sailor with Strings, de 25-jarige anniversary tour in de grote zaal, is uitverkocht. Dinsdag 6 oktober ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, James Blake nog een keer in zaal Ronda, ook deze avond is uitverkocht. Woensdag 7 oktober in de Hall of Fame in Tilburg, Beards in Trees, samen met de Zweefclub. En woensdag 7 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Michael McGovern in Club 9. Woensdag 7 oktober ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Stef Camille Carlens en De Poem in Cloud 9. Woensdag 7 oktober ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Beach Boys Best, Tribute Band to the Beach Boys in de grote zaal is uitverkocht. Donderdag 8 oktober in zaal Next van 013 in Tilburg, IJsland. En donderdag 8 oktober in de Main van 013 in Tilburg, de Amity Affliction, samen met Silent Planet. Donderdag 8 oktober in Alstad in Eindhoven, Father of Peace is uitverkocht. En donderdag 8 oktober in de Evenaar in Eindhoven, Monolord en Dope Lord in de kleine zaal. Donderdag 8 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Sonico in zaal Hetz. En donderdag 8 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Mark Floor in zaal Pandora. Ook nog donderdag 8 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Gibran Alkosher in de grote zaal. Dan nog tot slot vrijdag 9 oktober in de Leestier in Waalwijk, de Pink Floyd Project in de Rabozaal. En vrijdag 9 oktober in Little Devil in Tilburg, de Bokkerijers. Vrijdag 9 oktober in de Mes in Breda, Bear Jams. In de bar Popcafé is helemaal uitverkocht. En vrijdag 9 oktober in het Willem II Poppodium in Den Bosch, Boris en de Joy in de VJ Cassettezaal. Vrijdag 9 oktober ook in het Willem II Poppodium in Den Bosch, Ultimate Ozzy, Tribute to Ozzy Osbourne. En Bloody Sabbath, Tribute to Black Sabbath in de grote zaal. Vrijdag 9 oktober in Alstad rijden over Father of Peach is helemaal uitverkocht. En vrijdag 9 oktober in de Evenaar in Eindhoven, Pets Mode, Tribute aan Deepest Mode in de kleine zaal. En vrijdag 9 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Chica Chica in Club 9. Vrijdag 9 oktober ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Eugene in zaal Pandora. En tenslotte vrijdag 9 oktober ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Shadow of Intent in zaal Ronda. Dat waren ze, de concerten voor de komende week.

Een van de grote hits van Waylon kwam uit 2010. Je hoorde de Happy Song, kwamen hem ook tegen in de cassetteagenda. Vanavond dus in Theater aan de Parade in Den Bosch. Dit is de nieuwe Tessa June, die heet Stuurloos. MUZIEK

Tessa June, leuke nieuwe single, Stuurloos. Het eerste uur Europese platenpraat zit er bijna op, maar we hebben nog twee uur voor de boeg. Zometeen ook dus het voetbal van RKC tegen FC Emmen met Flip van Mook als verslaggever. We sluiten dit uur af met de nieuwe Rolling Stones, Back Luck Hardaway. Graag tot zometeen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leidden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

0: De Boys Town Gang uit 1982. Later ook nog een keer uitgebracht door Gerard Joling en Tatjana Simic. En daarmee begonnen we aan het tweede uur van Peters Platenpraat. Op deze zaterdag de 3e oktober tot 9 uur hebben we heel wat leuke muziek voor je klaarstaan. Natuurlijk ook de partyagenda moet nog ergens tussen. En natuurlijk wordt er ook gevoetbald. En ook de programma's die straks om 9 uur normaal zo beginnen, zoals Dance Factory. We schuiven een uurtje op. Ook And The Beat Goes On. Wordt ook een uurtje later. En ja, zoals ik zei, er wordt gevoetbald vanavond. RKC tegen Emmen. En daar is Flynn voor ons. De eerste minuten zijn inmiddels gespeeld.
1: Ja, de eerste 5 minuten onderweg. Hier gaat Michi dan weg naar voren richting het doel. En daar moet de rechtsback ingrijpen. En de scheidsrechter die legt het uit alsof die, dat de derde overtreding is. Dat lijkt me sterk, want we zijn 5 minuten onderweg. En ik heb eigenlijk nog geen enkele overtreding gezien, maar goed, het is een doorgebroken speler, Misijan. Of ja, helemaal doorgebroken was niet, maar een gevaarlijke aanval toch zeker wel. Dus Gerrit heeft zijn eerste gele kaart van vanavond uitgedeeld. Dat is aan Muke. En die moet dus op zijn teller gaan passen. Dus juist ook al een gevaarlijke aanval van RKC, dat ook meteen leidde tot enige oneenigheid achterin bij FCM. Een paar spelers schonden elkaar de huid vol, zo leek tenminste. De organisatie stond daar niet goed, waardoor het een kans was voor Van Leeuwen. Was wel buitenspel, dus mocht hij hebben gezeten, had hij toch niet geteld. Maar Van Leeuwen kreeg hem niet in de hoek. De keeper kon de redding brengen. En FCM ook al een paar keer dreigend in de buurt geweest van de goal van Spenkelink. Maar tot dusver ook niet echt grote kansen gehad. Maar wat de voorbeschouwing zei dus, van dat het een open aanvallende wedstrijd kan worden, dat lijkt dus wel waar te zijn. Want beide ploegen zijn al elkaar zelf geweest. De bal van Van Leeuwen valt bij de tweede paal. Van de Haar probeert het naar binnen te glijden, maar valt met de scherp aangesneden. En dus een doeltrap voor Cassis, die maand zijn team even tot rust. Hij zegt even dat iedereen positie moet nemen en tot rust moet komen. Ik ben nog even de gelegenheid om wat anders te vertellen. Want voorafgaand aan deze wedstrijd werd er afzet genomen van een viertal spelers. Altena, Wijdman en Boetius. En dan ook nog Hans Mulder. En Hans Mulder werd meer afzet van genomen als staflid. En Boetius, Altena en Wijdman natuurlijk als voetballers van vorig seizoen. En Altena en Wijdman zijn ook wel echt spelers waar de fans nog iets bij koesteren. En Mulder natuurlijk ook wel wat dat betreft. Maar Boetius heeft een paar wedstrijden meegespeeld. Dus die zal weinig actieve herinneringen oproepen bij de fans op de tribune. Het stroomde vanavond heel langzaam vol, viel op, maar het zit inmiddels trouwens best vol. Dus dat is mooi. Afscheid was daarentegen nog wel relatief karig. Natuurlijk mooi Bos Bloemen en een of andere afbeelding gehad. De spelers zelf, maar dan lopen ze een rondje door het stadion, wat dan eigenlijk net niet helemaal vol zit. En dat is dan toch een vrij lullig applausje wat er van de tribunes afkomt. Maar goed, hopelijk hebben ze het zelf mooi gevonden en krijgen ze nu een mooie wedstrijd voorgeschoten van de spelers op het veld. Want er was ook nog op, dus dat de lijnen nog niet helemaal stonden. Dat heb ik nog nooit eerder gezien bij RKC. Gedurende de warming-up moesten ze op de helft van Emmen, waar zij de warming-up deden, nog even de halve cirkel die aan de 16 vastzit, erbij lijnen. Die ontbrak volledig. En de andere lijnen op het veld zijn ook relatief licht, moet ik zeggen. Die zijn niet scherp aangebracht. Dus degene die de lijnen trekt normaal ook mee is met nationale, internationale verplichtingen. Want het veld zelf ligt er prima bij, maar de lijnen dus wat minder. RKC, nog steeds aan het voetballen natuurlijk, hebben de bal. FCM die kan niet zo goed onder die druk uit voetballen van RKC, waardoor ze in de opbouw vaak al balverlies leiden en het dan snel inleveren. Maar RKC weet dat dus van niet te profiteren. Hier nu, Vaasje, pas er naar binnen. Startballetje tussendoor naar Van der Haar. Neemt er knap mee, maar verspeelt hem ook weer snel aan Muke. Die ziet hem hard naar voren op de zijlijn en daar kan Van der Plas hem net binnen gaan houden. Van der Plas en Camera aan die rechterkant. Het is toch een relatief onervaren duo daar. Het kan wellicht wel wat voor problemen gaan zorgen vandaag, maar op wat is dat Kemmer in ieder geval geen angst of zenuw in de benen heeft. Die staat veel vrij, wil veel in de bal komen. Doet het anders ook. En het lijkt ook een beetje op het type Almajani te zijn. Dus veel aanvallend en veel naar voren. Terwijl de wijze de bal naar voren schiet in de hoop dat Van der Haar daarbij kan. Maar dat is lukt. Doelman van FCM vangt op. Zo kunnen zij weer gaan opbouwen. Want ergens doet het even wat rustiger aan met de druk. Maar opbouwen is geen sprake van als je meteen de lange bal doet natuurlijk. En die schiet helemaal door. Nou kan Spenkelink wel weer gaan opbouwen. 9 minuten onderweg, stand nog altijd 0-0.

Calvin Harris featuring Tom Grennan en By Your Side. Daarmee gingen we terug naar 2021. Dit is de nieuwe Bakkes. Die heet Take Me Higher.

0: Take Me Higher, nieuwe single van Bakkers hier in Peijs Platenpraat op Langstraat FM. Er worden vanavond 4 wedstrijden gespeeld. Eindhoven tegen de Graafschap. Heb ik geen standen van. Op een of andere manier loopt dat niet mee vanavond in het scherm. Was vorige week ook een probleem bij NAC Eindhoven. Dus misschien ligt het aan Eindhoven. De Mos Dordrecht staat er nog steeds 0-0. Almere Volendam ook 0-0. En laten we eens gaan kijken hoe dat het gaat bij RKC tegen Emmen.
1: 15 minuten onderweg, stand hier ook nog steeds altijd 0-0. RKC en Emmen houden elkaar relatief gezien ook wel in evenwicht als je puur kijkt naar het spel bent. Qua stand natuurlijk sowieso in evenwicht. RKC heeft iets meer balbezit, maar qua kansen gaat het eigenlijk gelijk op. Want RKC creëert er weinig en FC Emmen ook niet heel veel. Die hadden ze juist misschien wel de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe, wat eigenlijk niet echt de kans werd. Ze hadden een corner gekregen bij de tweede paal. Stond Congolo echt helemaal vrij om hem zo van een meter of 2-3 binnen te koppen. Alleen hij miste de bal volledig. En dus kon Spenkelink opgelucht ademhalen. Want die stond daar niet bij in de buurt. Had hem gewoon simpel binnen kunnen koppen in de korte hoek. Maar Congolo miste die bal. Ik weet niet of hij misschien net tegen het licht inkeek. Of hem iets verwachtte dat hij dacht dat hij weggekopt zou worden. Maar hij raakte hem in ieder geval niet. En dus stap nog altijd 0-0. Aan de kant van RKC had De Wijs nog een klein kopkansje. Maar die ging niet ver genoeg de hoek in. Waardoor die vrij makkelijk te redden was door Cassis. Terwijl hier een lange bal in één keer listig valt voor Spenkelink. Die kan hem dan net niet vangen. Randje 16. En dus moet hij wegschieten. Een vuurpijl de lucht in. Maar uiteindelijk maakt Held dan overtreding. Leek even het goed te doen en de bal gewoon op te vangen en weg te lopen. Alleen daarbij maakt hij volgens mij een kleine slaande beweging. Waardoor die daar de nummer 24, dat is de rechtsback van Emmen raakt. Everink grijpt naar het hoofd en dus vrij trap daar. In één keer een doel zal lastig zijn. Rijn gaat hem zo te zien nemen. Maar een voorzet kan natuurlijk altijd interessant zijn van deze positie. Muurtje wordt nog niet naar achter gezet door Gerrits. Die houdt ook vrij kort vanavond. Een klein tikje is al voldoende voor een overtreding. En de eerste gele kaart is ook al gegeven. Dus die toon zal hij nu ook de rest van de wedstrijd vast moeten houden. Lange bal. Of een vrij trap richting tweede paal inderdaad. Lange bal. Congolo staat daar om die bal te koppen, terug te koppen. Maar dat mislukt. Bal is te hoog. En dan wil Kemmer daar aan de rechterkant vandoor gaan. Dat mislukt. Speelt de bal over de zijlijn. Snelle ingooi. Dus kan FC Emmen weer opbouwen. Met hier Luca Everink. De cirkel. Nu langere periode bal bezit. Dus 5 cm. Dat zien we niet veel deze wedstrijd. De RKC er vaak tussen zit. Net zoals hier weer. Van der Plas goed te voorkomen. En dan kan het nu snel gaan. Van Leeuwen met daar aan de linkerkant Michijan bij zich. En aan de andere kant is ook Vaage mee natuurlijk. Maar het gaat een tikje terug naar Posma. Die gaat naar Held. Heeft RKC nog wel een moment nu. Naar Michijan. Held komt er overheen. Michijan trekt naar binnen. Kijkt wie er vrij staat. Daar komt Van der Haar in de bal. Van Leeuwen is het. Maar de kaart is niet goed. En dus wordt de bal weggewerkt, maar meteen in de voeten bij De Wijs. Dan Held trekt naar binnen, maar laat de bal hard van zijn hoed afstuiten. Moet dat bekopen met een overtreding op Michael Breij. En dus een vrije trap voor FC Emmen. Terwijl aanvoerder Breij hier meteen wat instructies krijgt van Ten Dam, de trainer van FC Emmen. Die is duidelijk niet bij met het eerste kwartier van FC Emmen. Veel onrust achterin vooral, veel onnodig balverlies. Toen dus verder is ook niet heel veel gecreëerd. Nu weer zo'n lange bal. Daar zit Held goed tussen. Anders was Breij daar aan de rechterkant weg geweest. Nou kan hij daar ingooien. Of laat hij dat over aan Everink. Dat gaat Everink daar doen. Schuitgebaard waar hij moet blijven staan. En dan weer druk aan het coachen. En hem op zoek naar de vrije man. Dichtbij gevonden. Breij. Ingooien lijkt mij niet helemaal goed. Maar het mag door. Dan slechte paas terug. Maar goed. Moukerk kan hem in de ploeg houden. Tikkie breed naar Congolo. Aan de linkerkant is kijken of ze daarop kunnen bouwen. Nee, gaat toch naar de rechterkant. Waar een lange bal komt. Een mooie bal op Koeperlof. Kan niet aan. Everink weet dat best prima. De Wijs pakt het op. Speelt de bal naar Held. Die moet hem even naar voren schieten. Kan de Haarder in de bal komen? Ja, dan kan dit nog goed uitpakken. Posma, listig balletje mee op Map. Map breed naar Kemmeren. Staat daar veelvuldig vrij aan die rechterkant. Tikkie terug naar Van der Plas en RKC. Even wat consolideren. Temporiseren bedoel ik. De Wijs terug naar Spenkelink. En zo gaat RKC weer opbouwen. 20 minuten onderweg, stand nog altijd 0-0.
0: En inmiddels staat Eindhoven de Graafschap ook op het scherm. Ja, begonnen bij 1 minuut. En nu zijn ze toch inmiddels al gelijk in 2 minuten tijd 18 minuten aan het spelen. Staat het toch nog steeds 0-0.

Terwijl de zon alweer een klein uurtje geleden alweer onderging, draaiden we Londe Beat en You Bring On The Sun kwam alweer uit 1992. Dit is Houston, Shinji, Nate Dogg en I. I like that. Houston. Damn. Yeah, I like that. Ting-a-ling.

0: Uit 2004 weer deze van Houston, Shinji en Nate Dogg en I.
1: I like that.
0: Laten we eens naar het voetballen kijken. Eindhoven, de Graafschap, staat het inmiddels 1-0. Den Bosch, Dordrecht 0-0. Almere, Volendam ook nog 0-0. En hoe dat bij RKC Emmen gaat, hoor je van Flynn.
2: Bij een half uurtje onderweg stand hier ook nog altijd 0-0. Hier aan de linkerkant komt Evering door. Voorzet komt daar in het midden. Kan daar net niet worden aangenomen. Bal blijft nog wel hangen daar. Rijn komt nu randje 16 met een schot. Wordt geblokt door Held. Lijkt daar een andere speler te raken nog van RKC. Maar bal is in ieder geval uit de 16 weg. Dat is natuurlijk belangrijk. Congolo, die centerback, die gaat er ook even mee aanvallen. Doet dat prima, want Rijn gaat uiteindelijk met de bal vandoor. Misijan verdedigt mee, doet dat uiteindelijk uitstekend. Wint de bal terug, dan moet Held die bal maar even omhoog. Schiet inderdaad. Hopelijk kan Van Haren er opvangen. Nee, Breij zit ertussen. Maar Van Haren zit wel druk en doet er heel verdienstelijk. Anders is het 4 tegen 2 als Ekkers opschiet. Van Leeuwen nu door naar Page. Die is snel, kan die daar hier onderuit trekken. Terwijl Van Leeuwen nog een grote werking van de Haren. En daar is het 1-0. En er komt zelfs nog een gele kaart aan van FC Emmen, want die probeerde Van Leeuwen naar beneden te werken. Maar dat is het eigenlijk allemaal waard. Van Leeuwen heeft pijn, maar Van der Haar staat op het scorebord. En het is prima uitgespeeld hoor. Het is Van der Haar die daar zelf door druk zet. De bal op futselt, waar hij eigenlijk niet meer door kan lopen. Maar met dat toeval loopt eigenlijk Van Leeuwen in de weg en die neemt gewoon die bal over. En gaat ermee aan de wandel, ziet Vaasje diep gaan en uiteindelijk kan die mooi... Van der Haar wegsteken en met een stipje schiet hij over Tassies heen. En dus een doelpunt voor RKC. En de tweede gele kaart ook tegelijk voor FC Emmen. Evering krijgt hij op zijn naam. En zo is dat heel mooi nieuws voor RKC. Een half uurtje spelen, 1-0 voorsprong. En dat is in het spelpunt ook wel terecht. FC Emmen ziet vaak ook gewoon spelers aan van RKC. Voor medespelers lijkt het wel. Ze leveren hem echt gewoon... Vaak echt precies in de voeten in bij RKC. Die spelen heel slordig vanavond. En RKC dus terecht op voorsprong. Qua kansen blijft het nog relatief uit. De wedstrijd was een beetje ook... temperatuur daalt, maar het niveau daalde ook. Laat ik het zomaar even zeggen. Van beide kanten was het dan. Maar RKC kan misschien nu wat extra energie vinden in deze goal. En dus nu meteen doorpakken. En de 2 en mogelijk 3-0 op het scorebord zetten. Lange bal van de keeper. Twee wat terug te doen. Daar staat... De Lambert is dat. Maar die speelt natuurlijk zelf op de zeilen. En dus in ingang van RKC bij de cornervlag. Helpt hem hier zijn tijd om die bal te pakken. Van der Haar dus op het scorebord. Dat is, moet ik even kijken, zijn derde doelpunt van het seizoen. Jawel. Dus ook lekker voor hem. Vierde de eerste goals met zijn vader. Of die eerste goal moet ik zeggen. Heeft het moeilijk gehad de afgelopen periode. En is er weer wat bovenop gekomen. Dat is een, volgens mij, hersenvliesontsteking of iets in die richting. In ieder geval iets met zijn gezondheid. En daardoor vierde hij het met hem. Natuurlijk oud RKC'er ook. Spits geweest. Hans van der Haar. Dat is een mooi moment voor de junior Jesse. Corner nu van FC Emmen. Die zullen ze misschien weer net zo nemen als net. Want die corner staat nu dus eigenlijk best dreigend van FC Emmen. Ze hebben ze alleen nog niet echt een goal weten te koppen. Ja, dat krijg je als je ze niet kopt en dus naast gaat. Maar ze staan wel altijd goed gepositioneerd. Dus misschien dat dit wel weer gevaarlijk is. Breij trapt hem, brengt hem in. Maar weggewerkt bij de eerste paal door Van der Haar. Doet het goed. Afvallende bal is voor Evering. Legt hem breed op Staring. Lage bal voor. Kan makkelijk gepareerd worden door Postma. Kan hier een RKC erbij. Nee, Evering kan dat makkelijk wegkoppen. Uiteindelijk komt die bal weer net zo terug. Van der Plas kopt hem weg. Held verlengt hem. Kan Van der Haar iets doen? Nee, want daar zit dan weer... Evering tussen, die is wel overal te vinden, zeg, die Evering. Rechts, back, links voor, op het middenveld. Het is een conditionele speler, zo lijkt. Rijn.

om Cassis te verrassen. En dus kan hij de 2-0 voorkomen. Maar dat was bijna voor de tweede keer. Dus RKC in 5 minuten. Corner staat nog natuurlijk van Leeuwen. Daar komt de wijze in de bal. Maar als hij door een tweede paal even in kop. Maar komt hem terug naar het centrum. Dat is gevaarlijk. Afvallende bal nu voor. Misijan is dat volgens mij. Inderdaad. Neemt hem in één keer met zijn linker. En die bal die zoekt toch maar een metertje naast de koel. Dat scheelt niet heel veel. Cassis zat er wel goed zicht op. En hoeft niet in actie te komen. Maar gevaarlijk was het wel even. Lange bal richting Koepelov. Maar hij werkt hem daar hoogtetribunes in. En dus kan RKC weer even herpositioneren. 32 minuten onderweg. Stand 1-0 voor RKC. Kom maar lekker

Even een feestje in de partytent met Donnie en Justin de Wild, hun allernieuwste single. Deze die komt alweer uit 1977. De Dutch Rhythm Steel and Showband en January, February.

0: De Dutch Rhythm Steel and Showband en January, February. Daarmee gaan we terug naar 1977. De meeste clubs die doen het inmiddels goed in eigen huis. Eindhoven tegen de Graafschap 1-0. De Mos Dordrecht 0-0. Almere Volendam 1-0. En laten we nog eens naar RKC tegen Emmen gaan met Flynn.
1: Ja, 38e minuut. Stand hier nog altijd 1-0. RKC wel een dreigende partij. SCM lijkt het verder af te zakken in het eigen onkunde. Want ze spelen de bal echt heel vaak in de voeten van iemand met een heel blauw shirt. En dat is een RKC'er in dit geval. En dat wil je als speler van Emmen dus eigenlijk absoluut niet doen. Ze kunnen ook gewoon bij vlagen echt niet opbouwen. Komen ze gewoon niet van de helft af, omdat RKC'er dan heel ertussen zit. Nu lukt het wel een keertje. Voorzet komt van links. Wordt daar knap geraakt nog. Ik dacht even dat hij richting de verre hoek schoot. Maar dat is optisch bedrog, want hij gaat uiteindelijk bijna over de zijlijn. Niet een spannend verhaal dus voor Mark Spenkelink. Kan hem rustig naast kijken. Verheld ziet hem naar voren. Bal komt net zwart terug. Lambers op staring. Kan hier wel gevaarlijk worden. Lambers gaat het diep in. De wijs moeten voorkomen. Doet dat maar half. Uiteindelijk moet Van der Plas hem wegwerken. Dus er een ingooi voor FC Emmen daar. Ongeveer ter hoogte van de cornervlag. Het is nog een kleine 10 minuten tot de rust ongeveer. En RKC moet hij natuurlijk met een voorsprong in ieder geval behalen. De resultaten in het verleden zijn op zich gunstig. De laatste drie thuiswedstrijden hier volgens mij allemaal gewonnen tegen FC Emmen. De laatste ontmoeting was een 5-0 winst 10 april eerder dit jaar. Wat dat betreft zijn de historische cijfers goed. We hopen dat dat ook vanavond zichtbaar wordt. Voorlopig wel in ieder geval. Daar wordt weer opgebouwd door FC Emmen. Breij is toch wel echt een creatieve speler aan hun kant. Door naar Lambers. Het ligt terug naar Rijn. Kan gaan uithalen. Doet dat maar eens. Recht in de handen van Spenkelink. Eerste schot op doel voor FC Emmen uit mijn hoofd. Wel wat kansjes gehad, maar eigenlijk nog in één keer gevaarlijk. Dit is ook niet echt gevaarlijk te noemen, maar in ieder geval wel op doel. Spenkeling kan hem makkelijk uit de lucht plukken. En doet daarna een lange bal richting Van der Haar. Kan hij daar koppen? Ja, verlengt hem goed. Bissijan wordt dan een klein beetje aan de grond gewerkt, maar dan scheidt je er geen overtreding. En dan kan FCM weer een aanval op denken. Everink met een bal buitenom. Daar komt Koepelaf goed voor. En die schiet hem knap binnen, wou ik zeggen, maar schiet hem naast. De wijze laat zich daar toch even makkelijk in de luren leggen. Knappe bal buitenom van Everink. En dan is Koepelov uit de rug van de wijs verdwenen. En die kan achter een keer toch wel verreinig uithalen richting de lange hoek. Bal gaat uiteindelijk 2 metertjes naast. Maar het is wel een grote kans voor FCM. Ja, knappe kans ook, moet ik zeggen. 40 minuten gespeeld. Ik zeg één paardje, Peter. En dan terug naar het einde van de eerste helft.
2: Platenparade.

0: Mark Amber hoorde je met alle nieuwste single Born For You. Terwijl de einde van de eerste helft bij de meeste clubs toch wel een beetje begint op te komen. Want Eindhoven de Graafschap 41 minuten gespeeld, 1-0. De Mos Dordrecht 43 minuten, 0-0 nog steeds. Almere Volendam ook 43 minuten gespeeld, 1-0. En RKC Emmen loopt ook een beetje ten einde de eerste helft. Toch, Flynn?
1: Ja, het is nog anderhalf minuut officiële speeltijd. Daar zal wellicht iets bij gaan komen. Want ik noteer zojuist de derde gele kaart voor FC Emmen. Torben Rijn gaat ook op de bon. RKC kon wederom counteren. Want Everink eerder laten. Die wist het eigenlijk wel een gele kaart te pakken. Maar de aanval niet succesvol af te stoppen. En daar het score RKC doen. Dat lukt Rijn wel. Die weet een counterende fase niveau af te remmen. En dat doet hij wel met zijn handen. Op de helft van RKC nog. Maar in ieder geval, het was dreigend genoeg om hem dat te laten doen. Dus wel een gele kaart, want met de handen iemand tegenhouden is natuurlijk niet conform de spelregels. Hier gaat Held buitenom bij Muke. Die heeft toch ook al geel en die legt allebei zijn armen om de nek van Held. Dat is toch niet heel slim om te doen. Van Leeuwen wijst hem ook nog een keer aan. Die is ook echt pislinker, want het is al niet netjes als je dit met je shirt doet. Van Leeuwen lijkt iets te gebaren dat hij een beet pakt bij zijn nek en dan zijn knie omhoog doet. Dat hij een soort knietje wil geven. Dat is weer wat overdreven, dat zegt de scheidsrechter ook. Dat is niet het geval. Terwijl Menno van Dam nu echt iets roept naar... ik weet niet, het lijkt de voornaam Jordi te horen, maar die kan ik zo snel niet zien. Misschien Rodney, dat er ongeveer op lijkt, dat hij tegen Congolo heeft. Hij is niet tevreden in ieder geval met Menno Dam. Hij heeft natuurlijk alle reden toe. Laatste 5 minuten klaar slotoffensief van FC Emmen. Dat wel, alleen de eerste 40 minuten echt helemaal niks laten zien. Vrij traf, RKC staat nog, terwijl Gerrits wil gaan fluiten. Fluiten meer versneld dat ze van elkaar af moeten blijven in de 16. Is nog een gevaarlijke vrije trap. Ligt ongeveer ter hoogte van de 16 meterlijn. En dan aan de zijlijn ongeveer. Kan Nap voorgeven. Maar ook Van Leeuwen. Hij lijkt het te worden. Moet een indraaiende bal. Valt er bij de eerste paal. Makkelijk weg te koppen. Kijken wat de scheidsrechter dan gaat doen. Geen extra tijd gegeven. Bal gaat over de zijlijn. Ingooi mag nog even door. Want het heeft ook wel even geduurd met deze vrije trap. Dus misschien dat hij sowieso wat minuutjes bijtelt. Held lijkt hem te gaan gooien. Van Leeuwen heeft de bal inmiddels vast. Geeft hem door aan Held. Heel veel tijd zal het nog niet meer zijn. Het bord bij de vierde visje komt nou pas tevoorschijn. We zijn al een half minuut in de extra tijd. Ik denk dat hij nou een minuutje of 1-2 zal tonen. Nou goed, dat zullen we toch snel weten. 1 minuutje inderdaad. Nou, dan zijn er nog 40 seconden te gaan. Held kan nog een keer ingooien. Bal die werd ingebracht, werd weggekopt door Everink. De Wijs krijgt de bal nu. Daar Held. Kan hij nog een keer volbrengen wellicht. Goede kap naar binnen. Door naar Posma. Kan hij iets doen? Nee, is bal schiet wat omhoog. Met de paas naar Michiel Jan schiet hij over hem heen over de zijlijn. En dan is het meteen tijd om te gaan rusten. RKC zit op een ene voorsprong door het doelpunt van Jesse van der Haar. Speelt prima, maar FC Emmen is vooral vrij matig de eerste helft. Hopelijk kunnen RKC dit in ieder geval 2-0 doortrekken en de 3 punten vandaag in Waalwijk houden. Tot over 15 minuten, Peter.
0: Laten we het inderdaad hopen. Dan tot zometeen.
1: Tot zo.

0: ik moest je toch even een beetje in de stapstemming brengen, hè? Maar gesproken, dan hebben we veel meer van dit soort muziek in dit programma. Graag hoor je, allernieuwste single Nobody.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Inderdaad, want het is tijd voor de partyagenda voor deze zaterdag, de 3 oktober. Niet zo heel veel te doen in de clubs vanavond, tenminste de feesten die ik gevonden heb dan. Maar wel Brainwash zoals elke week in de Escape Club Amsterdam vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met vandaag Raimundo, Otis Hayo, Ramon Santos, MC Aids, op de Saxi-Mestres en in de andere zaal weet je ook nog Lozado. En tof naar Rotterdam, ook wel een lekker feestje vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Amee, DAF, Deiter, Overhof en Rally. In Baas Utrecht een lekker technofeestje vanaf 12 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar BEI. Dan nog tot slot in Nauwouw Rotterdam, ook een lekker feestje vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Genaamd System. Met daar een hele lekkere line-up zoals Nachtzucht, Parafer, Farsgate, Toefel, Brain Damage, Fumi. Dan hebben we ook nog 2XBI, Fuck, Lara Gotel, VHD9, GNPL, KZW, Vuf Raya, BNO, DF en ANG en Joel. Dat waren ze allemaal, de leuke feestjes voor deze zaterdag, de 3 oktober. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs van Nederland. Als je op stap gaat, wens ik een keer veel stapplezier toe. En dit uur sluit af met deze van Pick in the Mix. Oeh la la. Dan zijn we zo meteen bij je terug met het derde uur. Tot zo.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Eigenaar Sheikh Mansour is de vicepremier van de Emiraten. De Engelse landskampioen werd door een commissie schuldig bevonden aan grootschalige boekhoudfraude en riskeert zware straffen, waaronder puntenaftrek of degradatie. Nu staat onder meer de financiering van een Brits technologieproject van 12 miljard euro op de tocht. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn in een kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaten is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.
2: Goed zo.
0: Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

0: Met Madonna True Blue uit 1987. Ik begon alweer aan het derde uur van Peters Platen praten hier op Langstraat FM op deze zaterdag. De 3 oktober, inderdaad, maal Dance Factory, de herhaling van de donderdag op dit uur. Maar dat schuift er nu iets op van 10 tot 12 vandaag. En dan de Beat Goes On, die gaat van 12 naar 1. Ook dat is de herhaling. En dat vanwege het voetballen, want er wordt gevoetbald vanavond tussen Eindhoven en de Graafschap staat het 1-0. Dan Bos Dordrecht staat het 0-0. Almere Volendam 1-0. En ook RKC is weer naar de rust begonnen tegen SC Emmen. En daar is Flynn.
1: Ja, 49e minuut, stand nog altijd 1 tegen 0. FCM heeft in de rust ingegrepen, of trainer Menno ten Dam heeft ingegrepen, zo moet ik het zeggen. Muke en Rijn hadden allebei geel, zijn naar de kant gegaan. En daarvoor in de plaats zijn Christian Ustekaart, die speelt achterin op plek van Muke. En Sybrand Veldhuis voorin zijn erbij gekomen. Veldhuis, 21-jarige aanvaller. Scoorde al twee keer dit seizoen, dus die zal wellicht wat dreigender zijn dan die Rijn. Maar het zal vooral ook zijn gegaan om die gele kaarten bij Muke sowieso. Ik denk dat hij wel kan voetballen. Alleen die was net al heel dicht bij zijn tweede gele kaart. En dan is het als trainer inderdaad verstandig om hem even eraf te halen. Dat hij in ieder geval geen rood pakt. Dan kan het wedstrijd bepalend zijn. Sam lijkt in ieder geval fris te zijn begonnen aan die tweede helft. Zijn al iets dreigend. Drie grote passen naar voren van Den Hoven. Die linksback kan hem hier terugleggen. Daar komt hij wat inlopen. Oh, en dan wordt hij daar weggetikt door Veldhuis. En daar moet hij eigenlijk vanaf blijven. Anders had Breim zo binnen kunnen schieten. Maar dat is slecht gedaan. Koepelhof was het trouwens die ertussen kwam. Die had niet in de gaten dat die speler van SM er zo vrij voor stond om hem meteen binnen te knallen. Dus komt hij ertussen en is de grote kans verkeken in ieder geval. Hier komt SM meteen nog een keer met Breij. Juist was het ook al even geleden Veldhuis twee keer met een schot. Alleen het werd er tweemaal toe geblokt. En Nap, die deed dat erg goed. Hier een dreig moment wederom. En zijn we willen vrije trap en nou krijgen ze hem tegen. Daar is het handje vol oud-supporters het niet mee eens. Ze zijn natuurlijk niet in grote getalen afgereisd. Zaterdagavond, 8 uur, dan heb je wellicht wat beter te doen dan naar Waalwijk af te reizen om je ploeg te supporten. Enkele rit voor gauw 2 uur is. Niet het meest nuttige wat je kan doen natuurlijk. Van der Haar staat op naar die toch een lelijke tik die hij kreeg. Lijkt door te kunnen gaan, dat is fijn om te zien. Bij RKC lopen wel een paar spelers warm, maar dat zal routinematig zijn. En het zal de Duits gewoon weer rond het uur gaat wisselen. Dan zal Van der Haar wellicht naar de bank kunnen en stokken ze erin. En wellicht nog wat andere aanvallende wissels. Door dan die Kidak of Varela of iemand anders is, dat zal nog moeten blijken. Fage, balletje breed richting Misijan. Speelt nog geen denderende wedstrijd. Bal naar Posma, staat op midden van het veld. Kan misschien eens uitknallen. Nee, toch door naar Fage. Houdt het veld niet breed. Komt heel ver naar binnen. Waardoor er nu wel waar ruimte ontstaat voor Van Leeuwen. Nee, dat is Bart Kemmeren. Die wordt hard getackled daar. Maar het is op de bal door Conglo. Kemmeren heeft wel wat last. Maar staat wel weer op. Heeft gelukkig wel de ingooi meegekregen. Zuur geweest als hij die hier tegen had. Hij moet nog wel even bijkomen van die stevige tackle ook, hoor. Krijgt naar zijn enkel, voelt wat, maar kan toch ingooien. Ingooien is daarentegen erg matig. Uiteindelijk schiet de deadloom. De bal tegen Fage aan, waardoor de bal via de Fransman over de achterlijn gaat. Dan is het een doeltrap voor FC Emmen. Snel genomen door die Belgische centerback. Die staat trouwens op 3 keer geel, maar dat zijn er best wel wat. Die al op heel wat gele kaarten hebben gespaard bij FC Emmen. Zo ook al die 3 spelers deze wedstrijd die heel hebben gekregen. Wat betreft is het geen ploeg die de duel schuwt, om het zo maar te zeggen. Fage schiet hier de bal in het gezicht van Deadloom, maar kan door. Die speler dan, de bal is ook voor FC Emmen. Koepelhof komt hier goed tussen, knap doorgespeeld naar Veldhuis. Dan tik je terug naar Van der Hoven. Crosspaas richting Everink komt daar inlopen. Maar daar zit Held dan wel weer goed tussen. Speelt ook nog geen denderende wedstrijd met deze tussenkomst, dat is vrij aardig van hem. Ingooi daar wel aan de rechterkant voor FC Emmen. Everink pakt die bal snel op, wil snel invarten, maar dat lukt niet, want er staan geen spelers vrij. Nou komt daar voorin wel iemand aanbieden, maar het gaat toch achteruit met Breij naar Everink. Terug richting Congelo, helemaal aan de middenlijn dus. Kan RKC iets van de 16 afkomen. Bal naar de andere kant, Van den Hoven krijgt er meteen druk van Bart Kemmeren. Ik word daar nog lelijk geraakt, maar zit in ieder geval wel ertussen. En dus FC Emmen weer van eigen af op kan bouwen. Kemmeren met zijn basisdebuut dus. Speelt eigenlijk een heel prima wedstrijd tot dusver. In het begin een paar keer slordig met balbezit. Maar verder eigenlijk veel goeds laten zien. Secuur in de passing. En ook aanvallend aanwezig. staat regelmatig op dezelfde lijn als Vaasje. En maakt zich daar dan ook aanspeelbaar. Dat is natuurlijk erg fijn voor de middenvelders en aanvallers van RKC. Terwijl Held en Postmeer de bal verspelen, kan Breider aan de rechterkant doorkomen. Blijft die bal binnen? Ja, uiteindelijk over de zijlijn via het been van Held. Ingooi voor SCM. Evering gaat daar weer gooien. Enige speler op het veld die nou nog op geel staat. Hij moet dus op zijn tellen passen. Verder is niemand. Gerrits begint met aftellen. En de Tendam schreeuwt wat. Omdat Evering door heeft dat hij scheids aan het tellen is. Want dat duurde nog maar 1 seconde. Of hij was de enige kwijt. Dan kon RKC gooien. Nap zet hij wat druk op middenveld. Al blijft daar wel aan de voeten van Veldhuis. Loopt net de hoek van de 16 binnen. Terug naar Detloom. Die grote passen naar voren. Kapt er 2-3 spelers uit van RKC. De vierde lukt het niet bij. Nap zet zijn voeten goed tussen. En uiteindelijk kan de Wijs de bal wegwerken. RKC heeft het lastig in die start van de tweede helft. De eerste 10 minuten zijn echt voor FC Emmen. Zij zijn dreigend. Maar echte grote kansen weten ze nog niet te creëren. 55 minuten gespeeld, stand 1-0 voor RKC. Maar FC Emmen klopt op de deur.

Trevor Daniel, je hoorde je met Falling. Dan ben ik weer terug naar 2019 alweer. En dit is het allernieuwste voor Rondé. Die heet Paradise.

0: Mooie nieuwsengel van Ronde, Jorde Paradise. Laten we nog eens gaan kijken naar het voetbal. Eindhoven tegen de Graafschap staat het inmiddels 1-1. Den Bosch, Dordrecht 0-1. Almere, Volendam 1-0. En hoe het er bij RKC Emmen gaat, dat hoor je van Flynn.
1: Ja, we komen erin. Ruim een uur gespeeld en het wordt 1-1 hier. Het is de nummer, moet ik even kijken, 17 die hem binnenschiet. Van de Hoven, de linksback notabene, die hier de goal maakt. Dat is een heel verdienstelijk doelpunt, moet ik eerlijk zeggen. Maar het gaat bij RKC wel fout op het middenveld. Waar ze de bal verliezen en dan in één keer toch met veel man eruit kunnen komen. Kan Van Hoven hem nog aan twee man afspelen, maar dat blijkt niet nodig te zijn. Hij ziet hem nu hard in de lange hoek binnen. Spenkeling kansloos en dan gaat ook meteen gewisseld worden aan de kant van RKC. Paas gaat eraf spelen, niet goed. En voor hem in de plaats komt, volgens mij is dat Van der Veen inderdaad. Nummer 11, ik was even in de war, want de silent speaker zijn nummer 17, maar dat is natuurlijk niet de wissel die erin komt, maar de doelpuntenmaker. En dus, Paas aan de kant speelde echt een beroerde wedstrijd, ondanks dat die assist op de 1-0. Maar Van der Veen is wat dat betreft meer op schot, scoorde dit seizoen wat vaker dan Fage, twee keer al. Hij gaf ook één assist. Vooral veel wissel. Volgens mij vorige week was voor het eerst de basis. Nou valt hij dus weer in. Hopelijk kan hij het verschil maken in de laatste half uur van de wedstrijd. Want een 1-1 stand is toch, ja, ik denk als je kijkt naar de wedstrijd wel terecht. Maar RKC zal wel willen winnen natuurlijk. Maar toch zie je dat die defensie dan toch niet maar lekker staat. Door al die afwezigen wellicht. Van de Plas nu. Ja, dat Posma de bal heeft. Dan bal naar de zijkant. Nap zat daar. Even daarvoor, voordat RKC de bal verloor op het middenveld, ging het eigenlijk linksvoor al een beetje mis. En daar ligt een schetsen van naar kijken, want daar verloor RKC de bal. Maar dat was ook vooral omdat een speler van FC Emmen aan het shirtje trok, of een beetje aan het lichaam vasthield. Ik weet niet hoe je dat precies wil omschrijven, maar de scheids floot in ieder geval niet. En nou ook weer Conklo die van de haar echt naar beneden werkt, niet gefloten. Gerrit staat teugels wat vieren wat dat betreft. Eerste helft waren dit allemaal overtredingen geweest, nu niet. Er is risico voor de bal terug bij de keeper, die zien we ook in één keer hard weg. De Wijs vangt op, knappe bal naar Van Leeuwen, krijgt het wel meteen druk erop. FCM heeft natuurlijk wel wat energie naar die goal. Van Leeuwen draait hier knap weg, maar kan Veldhuis niet slim af zijn. Uiteindelijk moet Van der Plas hier een overtreding maken op Koepeloos om de aanval te stoppen. En dus een vrije trap in de cirkel op de helft van RKC. Geen gele kaart van der Plas, die heeft Van der Haar zo even wel gehad. Die hadden een veelbelovende aanval eruit. Dat is eigenlijk de derde keer dat we zo'n overtreding vanavond zien. Ditmaal wel voor het eerst dat RKC die moet gebruiken. Gele kaart van der Haar zal in principe niet echt grote problemen hebben. Omdat hij natuurlijk niet achterin hoeft mee te verdedigen. Normaal gesproken dan natuurlijk. Aan de rechterkant is het Everink nu voor FCM. Een tikje terug naar Staring. Staring terug naar Congelo. FCM is tweede helft tot dusver echt de betere partij. Die eerste 10 minuten sowieso. Daarna wat RKC even de overhand, maar nu is het weer teruggeslagen naar FCM, dat het spel maakt. Lange bal onderschept door de Wijs. Dan probeert daar Posma die bal aan te nemen, dat mislukt. Lange bal nu voor het eerst richting Van der Veen. Dat is hem gezocht dus, maar hij wint, dat komt wel niet. Komt Van Hoven weer, Van den Hoven. Grote passende voren, snelle linksback is dat zeg. Trekt nu weer naar binnen, kan gevaarlijk worden. Tikkie naar Koepeloof, maar goed verdedigd door Posma. Dan een goede bal naar Van der Haag. Gaat daar Missie Jan Diepia. Kan hij meenemen? Ja, met dat geluk wel. Is hij sneller dan de rest? Hij is natuurlijk heel snel. Maar Everink ook. En dan komt daar nog een tackle van die Dede Lom. En die is op de bal. En Missie Jan kan die bal daarna niet bij zich houden. En dus heeft FCM weer het balbezit. Goede ingreep van die Belgische Franse, moet ik zeggen. Franse centerback. Van den Hoven nu aan de linkerkant weer van FCM. Tikkie terug naar Veldhuis. Die valt goed in, moet ik zeggen. Van den Hoven eerst zelf niet van gezien, maar nu die wat meer mee opkomt of meer op mee kan komen. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar steekt. Laat hij in ieder geval wel veel goede dingen van zichzelf zien. Maar dat is de nadelen van RKC natuurlijk. Keeper nu lange bal richting Veldhuis. Staat een randje buitenspel, maar komt hij niet aan richting Koepeloof. Afvallende bal is daar voor Breij. Heeft Van Leeuwen in zijn rug, maakt geen overtreding. Breij kan door, heeft ook een goed schot in de benen. Kan bijna uithalen, doet het toch niet. Tikkie breed, gaat hij dan. Held heeft daar iemand voor zich. Moet hem buiten omsturen, dat lukt. Kan die bal voorkomen. Het is Everink die daar staat natuurlijk. Bal terug naar Staring. Randje 16 gebeurt het nu. Bal naar de rechts achter nu. Trekt wat naar binnen, maar daar laat hij zich heel makkelijk vallen in de 16. Dat is die Östergaard die ingevallen is. Geen penalty natuurlijk. Kan RKC misschien counter aan de rechterkant. De Jorgen van der Veen weg. Die is natuurlijk snel. Geen buitenspel. Tenminste, dat lijkt me niet. Jorre van der Veen, kan die hier de goal maken? Wat een slechte schot zeg. Heel laat geschoten en ook heel slap. Laat de bal uiteindelijk over de achteren lopen voor een hoekschop. Was wel in één keer gevaarlijk. Van Leeuwen met een goede bal richting Van der Veen op tijd gegeven. Juiste snelheid. Alleen die Franse centerback van SCM loopt dat gat toch nog relatief goed dicht, waardoor de hoek moeilijk is. Jorre van der Veen wacht wellicht iets te lang, waardoor hij het voor zichzelf ook moeilijker maakt. En dan is de vrij slappe bal toch door het midden. En daar weet Cassis wel raad mee. Die kan in ieder geval pareren. Uiteindelijk maakt Van der Veen er toch nog een hoekschop van. Hopelijk kan De Wijs of iemand anders hier uit scoren natuurlijk. Van Leeuwen met die bal gaat richting tweede paal. Moet dat teruggekoppeld worden. Dat wordt hij. En valt daarvoor De Wijs uiteindelijk. Maar kan niet koppen vanaf die afstand. Afvallende bal is voor Van der Veen. Maakt een schijnbeweging alsof hij uitgevallen. Uiteindelijk tikkie breed naar Van Leeuwen. Terug naar Van der Veen. Kan hij hem voorgeven? Ja. Bal helemaal breed richting De Wijs. Die kopt hem in, dat kan goed vallen. Held staat daar. En dan is het bijna Posma die hem voor naar binnen loopt. Uiteindelijk krijgt de keeper op. En zo is het gevaar in ieder geval geweken. En dan loopt Held daar nog die keeper van zijn sloffen. Dat is ook niet helemaal de bedoeling, maar hij staat op. En Van den Hoven heeft de bal, dus het spel mag in ieder geval door. Goede bal. Een paar camera komt hem daar goed weg. Het is een spannende wedstrijd ineens. 1-1 stand natuurlijk en het gaat allebei de kant op. Nu is het De Wijs met grote passen naar voren. Breed de balletje richting Van Leeuwen komt niet aan. En dan kan FCM weer aan aanvallen denken. Daar heeft Posma de bal en temporiseert hij het spel even door de bal naar Kemmeren te spelen op de rechtsbackpositie. 67 minuten gespeeld, stand 1-1.

Grote nummer 1 uit 1990. Deze van Matthias Reim. Verdammt, ik lief dich. Het was vandaag heerlijk weer. En daarom kan deze plaat ook nog wel, hè? Waarom niet? Uit 2001, Jody Banal. Oh,

0: Als ik me niet vergis kwam Jody Bernal uit Rotterdam. Hij scoorde begin Zero's grote hits zoals Kussie Kano in het jaar 2000, grote nummer 1 hit. En ook deze Bambo Leo deed het in 2001 lang niet slecht. Laten we nog eens naar het voetballen gaan. Eind over de Graafschap gaat het lekker. Staat het inmiddels 2-2. Den Bosch, Dordrecht 0-1. Almere, Volendam 1-0. En hoe het bij RKC Emmen gaat, dat hoor je van Glenn.
1: Ja, dat wordt nou gewisseld. 5 in totaal. Dat is natuurlijk nog niet voor één team. 3 wissels aan de kant van RKC. Misidjan, Van der Haar en Posma moeten het veld verlaten. En dan komen er toch best wel wat grote namen in. Varela, Van der Loo en Stokkers komt het veld in. Daarmee brengt de RKC er echt wel wat slagkracht voorin tussen de lijnen. Ook FC Emmen wisselt. Daar gaat nummer

0: Die is begaafde speler, laat dat wel duidelijk zijn. Alleen echt duelkracht is er nu toch wel op het middenveld in ieder geval uit. Van Leeuwen staat eigenlijk net te ver naar voren en Nap is ook een iets meer technische speler dan echt het lichaam erin. Al moet ik zeggen dat Nap daar wat minder voor terugduint staan Van de Loo. In ieder geval wel weer fijn om hem op het veld te hebben, Van de Loo. En toch weer een aantal wedstrijden blessure weet. Lijkt hem toch wel te achtervolgen in zijn carrière tot dusver. Hij heeft natuurlijk vorig seizoen eigenlijk grotendeels gemist door een knieblessure. Nou kreeg hij dit seizoen ook weer een last van blessure, maar heeft het wel niet zo lang laten duren in ieder geval als eerder. Goed, we zijn weer aan het voetballen. Na die vijftal wissels natuurlijk. Congolo achterin voor SC Emmen. RKC die zet heel wat hoge druk natuurlijk. Frisse aanvallers die kunnen dat nog belopen. Hier een steekballetje op Veldhuis. Komt uiteindelijk aan als Van der Loo eraan zit. Een afvallende bal. Die schiet hij toch heel aardig richting doel. Spenkeling moet daar ingrijpen met een goede redding. Bal blijft binnen. Wordt voorgebracht. De Wijs komt daar goed weg. Speelt echt verdedigend gezien een hele goede sterke wedstrijd De Wijs. Dan maakt Ferreira hier een duwfout en dus een overtreding voor FC Emmen. Het is onnodig daar om te duwen. Dus te hopen dat het RKC nog meer aan aanvallen kan gaan denken. Want de laatste 15 minuten is vooral FC Emmen dat aan het doen. Met die nieuwe wissels voorin dat aan bij kunnen dragen, hopelijk. Maar het is niet al te best wat RKC die tweede helft dus ver op de mat heeft gelegd. Eigenlijk geen enkele grote kans gezien. Hier FC Emmen weer een aanval met Cooper Love. Doet dit best aardig, weet De Wijs daar bezig te houden. Dan gaat de bal snel naar Karus aan de linkerkant. Die ingevallen linksback. Makkelijk weggekopt, die slappe voorzet. Mag het over de zijlijn en dan kan hier een ingooi komen. Snel genomen naar Veldhuis. RKC zit hier een beetje te slapen. Van der Veen moet dan eigenlijk, want die moet daarbij staan. Kemmeren wordt doorgestuurd. Moet hier tegen Veldhuis die voorzet eruit halen, dat lukt niet. Maar Nap lukt dat wel, op randje 16. Bal wordt er niet ingebracht, Van der Plas komt weg. Het is een beetje pomp en verzuipen verdedigen en dan... Met Ferreira een hele stomme bal terug richting de as van het veld. Dat leer je netjes al, dat moet je niet doen. De bal komt bij FC Emmen, komt hier voor. Slechte voorzet, Karus kan er vanaf daar naar binnen koppen. Bal van de toek van FC Emmen, randje 16. Veldhuis krijgt een tikje tegen de bal aan van der Veen. Dus die bal iets verder weg van de 16. Dan komt Detlom. Die kan buitenom. En dan wordt die bal voorgebracht. En dan raakt die koepel of de bal maar slecht. En dan uiteindelijk is het van der Veen die de bal weg kan werken. Dan komt RKC goed weg. Van der Loo moet die bal nog wel wegspelen dan. FC Emmen zet hoog druk en uiteindelijk gaat hij via Van Leeuwen ook zeggen over de zijlijn. Maar het is de nummer 6 die uiteindelijk over de zijlijn speelt. Kemmeren is gaan zitten. Lijkt kramp te hebben of last van zijn knie. Misschien toch te veel 90 minuten zo als basisdebuut in professioneel niveau. Nap gebaard dat hij op moet staan. Want natuurlijk als er verzorging komt, dan duurt het een minuut. Of tenminste, dan duurt het geen minuut, maar dan moet hij een minuut naar de kant toe. En Nap heeft dat... Snel in de gaten. Kemmeren staat dus weer en moet ingooien. Maar er zal een wissel moeten komen, denk ik, voor Kemmeren. Voor die laatste, nou met extra tijd is dat zeker nog een kwartier. Hij loopt op zich nog wel soepel. Ik zie dat hij al hinkend het veld over gaat. Van der Loo die dit knap. Afvallende bal is voor hem. Van der Veen nu aan de rechterkant. FC Emmen zet ook veel druk. RKC doet het ook. Ingooi blijft wel voor RKC gelukkig. Terwijl heel de bank van FC Emmen de andere kant op wijst. Maar RKC mag gewoon gooien. Kemmeren voelt aan zijn linker hamstring en begint nou toch al te hinken. Dan moet Sander Duits zo meteen wisselen. Dan loopt niemand warm. Maar er staat wel iemand klaar langs de zijlijn. En dat is Van Hedel. Die zo meteen gaat komen. Dan ben ik benieuwd of hij rechtsback staat. Of dat misschien toch Van der Veen naar achter wordt geschoven. Echt andere optie is er natuurlijk niet. Nap neemt hier de bal heel knap aan. Acrobatisch. Maar levert hem uiteindelijk wel in. Bij die ingevallen Sunder op het middenveld. RKC staat echt onder die druk van FCM. We kunnen het niet onderuit voetballen van eigen helft. Hopelijk houdt dat maar even aan, die hoge druk. Van Hedel is warm, lijkt het. Heeft natuurlijk al een paar momenten warm gelopen. En nou kan hij dan meteen invallen. Dat is het voordeel als je die routinewarming op je, om het zo maar te zeggen, even doet continu. Dan kan je meteen invallen mocht het nodig zijn. Kemmeren die loopt echt op zijn laatste benen. Krijgt nu de bal weer aangespeeld. Moet hij maar naar voren schieten. Doet dat ineens onverdienstelijk. Nap staat dan denk ik wel 3 meter buiten spel, maar komt uiteindelijk de bal ook niet aan. Zet stok eens een keer hoog druk. Van der Veen helpt mee. Kijk of dit gevaarlijker worden. Nee, want Veldhuis kan die bal terugspelen naar de keeper. We zitten inmiddels in de 80ste minuut. Nog 10 minuten plus wat extra tijd. Peter, stand nog altijd 1 tegen 1. RKC gaat zo wisselen. Ik denk nog 2 plaatjes en dan hopelijk terug naar het slot van de wedstrijd. Als het dan nog 1-1 staat, want als ze natuurlijk inderdaad een goal hebben, komen we eerder terug.
1: In het einde moedeloze trekken.

jatten we haar leeg. Als iedereen een dief is, doe ik ook wel mee. De velen zonder huizen, voor weinig een kasteel. Een land vol egoïsten, waar met

Zo draaien we door. Nieuwe single audio van Emma en Nelly. Dit is Bloodstone. Daarmee gaan we terug naar 1976. Do you wanna do a thing?

0: Bloodstone, Do You Wanna Do A Thing? Kwam uit 1976, terwijl de meeste wedstrijden nog een 4 minuten ongeveer te spelen hebben. Het eind over de Graafschap 2-2. De Mos heeft ook zojuist nog de gelijkmaker gescoord. De Mos Dordrecht 1-1. Almere Volendam 1-0. En ook de laatste minuten van de wedstrijd. RKC Emmen zijn een feit. Naar Splin.
1: Ja, het is nog 3 minuten en een beetje. Er komt nog wat extra tijd bij. Die RKC speelt nog niet al te best de tweede helft. En dat zie je nu eigenlijk ook nog steeds. Maar het begint langzaam een beetje om te slaan. Want die... Ja, de laatste slotfase is dat toch wel vaak voor de thuisploeg wat je ziet. Zeker omdat RKC nog zeker aanvallend speelt of probeert te spelen. Maar dat lukt eigenlijk op de afgelopen 2 minuten nog niet. Het was nog steeds Emmen dat veelvuldig aan het aanvallen was. Inmiddels heeft de trainer van FCM ook een gele kaart gezien. Omdat hij continu commentaar had op de beslissingen van de scheids. Die fluit over het algemeen best prima. Een paar, allebei de kanten een paar keer een misseltje gehad wellicht. Maar verder valt het mee. FCM wil in ieder geval ook nog vol op de aanval spelen. FCM gaat wel eerst nog 1 keer wisselen. RKC gaat dat denk ik niet meer doen als ik zo naar de kant van Sander Duits kijk. Er loopt niemand warm en er staat ook niemand klaar om shut aan te doen. Of iemand die zijn shut al aan heeft langs de zijlijn. Bij FCM gaat er zometeen wel Denk komen. Luca Denk zal er nog 2 minuten op de klok staan aan officiële speeltijd. RKC heeft sinds die wissel eigenlijk nog geen enkele kans gehad. Ze zijn wel een beetje in de buurt gekomen van de 16 van Cassis, maar meer dan dat ook eigenlijk niet. En dat is toch wel, niet verontrustend, maar het is toch wel erg slecht dat dat in die 20 minuten dat ze erin staan niet gebeurd is. Terwijl je toch ook wel aanvallen. Van Hedel is inmiddels wel ingevallen op rechtsback. Dat doet eigenlijk wat er van hem verwacht wordt. De ballen die niet moet tegenhouden, houdt hij tegen. En aanvallend doet hij ook af en toe een paasje mee. Maar heel erg is het niet. Terwijl er een speler van FCM met enorm veel pijn naar de grond gaat. Staring grijpt daar naar zijn knie. Lijkt ook echt huilen, moet ik zeggen. Van de rechterkant die van Leo doorgaat, kan hij hem meenemen op de achterlijn. Nee, wordt daar gestopt. Bal naar voren geschoten. En dan lijkt Van der Pas ook in de gaten te hebben hoe heftig het bij Staring is, wil ik zeggen. Maar dat doet hij dat of niet. Scheids heeft het daar wel in de gaten. Ligt op aangeven van de Wijs. Die staat er toch dichtbij. En dan van de Wijs ook nog inderdaad. En nou komt Scheids is resoluut. Kogelo komt verhaal halen waarom het geen overtreding was. En dan wordt daar geel gegeven voor die speler. Kongelo is ook op de bon en dan loopt de scheidsrechter naar de zijkant. Dan krijgt Duits ook nog de gele kaart. Hij heeft het er maar druk mee, de scheidsrechter. Staring gaat wel een trieste aftocht tegemoet, denk ik. Een van de betere spelers aan de kant bij FC Emmen. En die lijkt je toch met een zware knieblessure het veld te moeten verlaten. Geeft bij de trainers de gelegenheid om nog even wat te bespreken met de ploegen, zo over die laatste paar minuten. Er zal heel wat extra tijd bij komen, want voor het staren van het veld zijn we wel wat verder, denk ik. De Wijs, Held en twee andere spelers staan er nog bij. Die twee spelers van Emmen, die worden dan weggeroepen. Die moeten even het gesprek bij de trainer. Kan die verder staren? Dat leek in ieder geval heel ernstig. Hij strompelt, hij loopt een beetje, maar ik denk niet dat hij verder gaat. Maar hij kan wel op eigen kracht van het veld. Dat is één ding wat zeker is. Er zal niet heel veel extra tijd voor dit moment bij komen. Ik gok een minuutje, misschien 2. Bovenop de 2 of 3 die er al stonden. Dus dan komen we misschien toch nog uit op 5 minuten. Dan hebben we nog best wel wat te spelen. Er komen wat spelers van RKC zich melden bij de scheids. 4 minuten komen erbij. Dat valt nog relatief mee natuurlijk. Denk staat klaar om erin te komen. Die was al warm. Misschien moest die van iemand anders komen. Maar mijn voorbereiding zit ook dat die normaal CVM staat. Centraal verdedigende middenvelder. Dus dat is in principe een 1-op-1 vervanging van Staring. Die toch echt wel zijn tijd nodig heeft om van het veld te komen. Als de scheidsrechter helemaal streng met de regels zal zijn. En hij zegt, je bent er niet binnen 10 seconden vanaf. Dan had hij hier nog een kunnen zeggen van hij is niet binnen 10 seconden eraf. Dus Denk moet een minuutje wachten. Maar dat zal toch niet het geval zijn. Dat zou erg flauw zijn. Maar de totale gele kaarten die zijn wel flink aan het oplopen. Sander Duits met een Van Dam allebei 1. Vindt Stokkers 1. Anders het blad omdraaien wordt het helemaal erg. 3, 4 en zitten we dan. 5, 6, 7, 8 gele kaarten inmiddels al. En nou ook op papier Staring eraf en Denk erin. Zal we inmiddels nog maar 3 minuten van de extra tijd te gaan zijn. Ik vraag me af of de scheidsrechter dat nog gaat corrigeren zometeen. Of dat er een minuutje bij gaat komen. Nou krijgt Sander Duits nog wat uitleg of een berisping. Een van de twee, ik weet het niet. Volgens mij een uitleg over wat er nou te komen gaat. Volgens mij gaat hij een scheidsrechtersbal geven waarbij de ploegen bij mogen staan. Terwijl RKC in balbezit was. Of krijgt RKC de bal gewoon terug? Nee. Het is bereid die op afstand wil blijven. Dus RKC krijgt de bal gewoon terug. Van Edel heeft de bal weer in het spel gebracht. En dus zijn we weer aan het voetballen. Na een aantal minuten van een blessurebehandeling. Staring gaat ook meteen weer naar binnen. Dat ziet er dan toch best ernstig uit. FCM mist Kwispel al. Een van de betere spelers aan die kant. Die is ook een lelijke blessure te pakken. Dat ziet er toch niet best uit voor de Emmenaren. En dan gaat het bord met 5 omhoog. Dus dan is inderdaad die extra tijd dan gecorrigeerd naar 5 minuten. Dan hebben we nu nog 3 minuten en een paar seconden te spelen. Dan kan het natuurlijk nog een keer gescoord worden door een van de twee ploegen. Lange bal van Cassis richting de rechtsvoor. Maar daar komt de Wijs goed weg. Varela verlengt goed naar Van Leeuwen. Dan kan RKC aan de linkerkant nog een keer aan aanvallen denken. Van Leeuwen buitenkant rechts. Alla van Bommel tegen Duitsland. Maar dit balletje is minder op maat. Maar goed, Van Leeuwen is ook geen Van Bommel. Bal recht in de handen bij de keeper van SC Emmen. Die hanteert meteen weer de lange bal. Van der Plas komt hem hier. Alleen komt hem naar achter. Dat is niet de goede kant op. Van der Plas blijft ook liggen met, ik denk, kramp of een zere been. Maar hij loopt in ieder geval niet snel terug. Ingooi voor FC Emmen daar. RKC heeft nog wel een wissel over. Nee, daar hebben ze niet mee. Want Van Nederland is er inmiddels ook ingekomen. Dus iedereen die er nu in staat moet even die paar minuten vollopen. Scheidsrechter Gerrit stelt weer af. Hij is erg resoluut met de regels vandaag. Ingooien opnieuw voor FC Emmen. Omdat Nap, of Van der Loo moet ik zeggen, tikt die bal er over de zijlijn. Speelt ook nog geen denderende wedstrijd. Geen denderende invalbeurt van Tim van der Loo. Lastige tegenstander denk ik dan ook. FC Emmen dat vol druk zet en RKC dat goede spelers mist, achterin zeker, waardoor het voetbal op het middenveld ook wat minder lekker gaat. FC Emmen staat daar een beetje de flipperkasten met z'n tweeën. Breij en Everink krijgen die bal niet onder controle en dus een ingooi voor RKC. Ongeveer ter hoogte van de 16 meter, Held gaat daar gooien. Blik op de klok verraadt dat er nog 2 minuten te spelen zijn. Lange bal naar voren, tikkie breed, tikkie lang en binnen tikken. Dat wil RKC zien. Bal wordt ver vooruit gegooid door Held. Gaat het uit via een speler van FC Emmen. Dus veel terreinwinst. Richting de middenlijn gaat Held nu. Weer een lange bal vooruit. Die komt aan bij Stokkers. Geeft hem mee naar Van Leeuwen. Aan de rechterkant is ruimte bij Van Hedel. Die is fris. Die kan nog. Veld thuis zet van achter druk. Maar Van Hedel stapt naar voren. Speelt de bal veel te ver voor zich uit. En dus die bal aanvalbaar in ieder geval gestopt. Van der Veen vangt gelukkig op. Anders was het een countermogelijkheid geweest. Van Leeuwen met Nap daar. Daar komt ook Van der Loo weer meedoen. Een spel in het midden van het veld. Door naar Help. Die schoot net van die positie van afstand. Er ging hopeloos de tribune in. Nu gaat hij buitenom naar Varela. Varela door naar Held. En Held met buitenkant links zo over de zijlijn. Het is een dramatische wedstrijd van die vervanger van Castillo op linksback. Geeft deze bal ook zo weg. Varela kan daar niks mee. Al zou hij het willen. 1 minuut nog op de klok. Scheidt gebaard meteen weer snel gooien. En KC moet nog 1 keer verdedigen denk ik. Terwijl die speler echt alle tijd neemt om in te gooien. Lange bal richting Sunder. Held trekt zijn tegenstander naar beneden. Dat is geen slimme overtreding. Vrije trap voor FC Emmen daar aan de zijlijn. Als die met man en macht naar voren lopen, kan hier nog een kans uitkomen natuurlijk. Dat lijken ze te doen. Ze lijken de luchtmacht, en daarmee bedoel ik de verdediging, nog 1 keer naar voren te sturen. Alles en iedereen verzamelt zich ongeveer 1 meter buiten het 16 meter gebied. Spenkeling zet het neer. Als hij nou valt, zou het een beetje RKC van vorig seizoen zijn. In de laatste minuut dat ze die tegengoal tegen krijgen, die 2-1. Bal wordt weggekopt door de Wijs. Blijft hij daar een beetje hangen. Veldhuis naar rechts, dat is het Koepelhof. Die kan hem nog inbrengen. Randje 16. Brengt hem voor. Congolo kan hij niet koppen. Het is Nap die hem, nee, Van Hedel die hem een beetje een halve bak wegwerkt, maar ver genoeg om de scheidsrechter te doen laten affluiten. En zo eindigt deze toch wel armoeige wedstrijd in een 1-1. De eerste helft van RKC was bij Vlagen best interessant om te zien, maar dat komt meer omdat het een foutenfestijn was bij FC Emmen en RKC daarin vaak aan aanvallen kon denken. Tweede helft was het meer andersom. FC Emmen was beter, scherper en feller in de duels, waardoor RKC werd afgetroefd. Uiteindelijk kwam de 1-1 op het scorebord en ik denk dat dat wellicht een correcte afspiegeling van de wedstrijd is, zoals we die vandaag gezien hebben. RKC niet goed genoeg. FC Emmen eerste helft vooral ondermaats, maar trekt dat de tweede helft recht. Puntendeling hier dus in het Mannenmakerstadion. Volgende week mag RKC het proberen bij de koploper Heracles uit. En die kunnen dan volgens mij officieel periodekampioen worden. Dus dat zal een lastige wedstrijd worden.
0: Ja, dat denk ik ook dan. Jammer dat we inderdaad maar 1 puntje scoorden.
1: Ja, volgende keer beter.
0: Dat betekent dus dat RKC op de 7e plaats staat en M op de 3e plaats. Dankjewel Glenn voor de verslaggeving.
1: Ik dacht, dan is FCM best nog wel wat omhoog gesprongen.
0: Ja, die zijn inderdaad een heel eindje omhoog gesprongen.
1: Nou, dan hebben zij het beter voor elkaar dan RKC. Maar goed, 7 is nog plek 8, recht op play-offs. Dus wat dat betreft staan we nog aan de goede kant, zullen we maar zeggen.
0: Ja, inderdaad. Nou, dankjewel nogmaals en fijne
1: avond. Ja, heel bedankt. Tot ziens.
2: 100% voor jou. Info. En hits.

Met de nieuwe Kings of Leon, Cold Blue Down, kwamen aan het einde van deze drie uur Peters platen praten. Helaas dus 1-1 voor RKC Emmen. Zometeen Dance Factory tussen 10 en 12 uur. En tussen 12 en 1 dan is er And the Beat Goes On, de herhaling dus vanaf afgelopen donderdag. En morgenochtend tussen 7 en 9, dan kun je weer lekker wakker worden met Erik van Vliet voor de Wekker Wakker. Sluit af met Matchbox en Midnight Dynamos. En wil je de playlist nalezen? Hij is verschenen op de Facebookpagina van Peters Platenparade. Dan kun je gelijk ook je reacties kwijt. En volgende week zaterdag zijn we er weer gewoon tussen 7 en 9. Tot dan!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiase piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch motief had. Ondanks ernstige verwondingen wist de gezagvoerder de cockpitdeur toch nog te openen, waarna inzittenden de co-piloot wisten te overmeesteren. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Eigenaar Sheikh Mansour is de vicepremier van de Emiraten. De Engelse landskampioen werd door een commissie schuldig bevonden aan grootschalige boekhoudfraude en riskeert zware straffen, waaronder puntenaftrek of degradatie. Nu staat onder meer de financiering van een Brits technologieproject van 12 miljard euro op de tocht. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Dance Factory. We are here. 'Cause you were there.

Ik zeg een hele goede avond op deze donderdag. Het is weer even naar achter en je hebt het al gehoord. Een nieuwe aflevering van Dance Factory is aanstaande.

het duurt ruim 11 minuten en seconden. Got to give it up, Marvin Gaye. En we begonnen natuurlijk deze nieuwe aflevering van Dance Factory met Van McCoy en zijn Soul City Symphony. En we draaien uit 1975 van het gelijknamige album Disco Baby. En dit was dus nogmaals ook uit de 70s een prachtige plaat van Marvin Gaye. Got to give it up. Je luistert naar Disco Factory, Dance Factory natuurlijk. Oh, het zit er nog een beetje in gebakken. Op Langstraat FM 106.8. En als je in de regio Heusden zit, dan kun je luisteren naar FM 105.7. En luister je lekker via je soundbar of je mega speakerset thuis via de tv, kanaal 917 als je Ziggo klant bent. En zit je bij KPN, dan is het 1042. En tot slot natuurlijk ook nog eventjes de DAB Plus vanuit Waalwijk Heusden en ver daarbuiten. Kraakhelder en loopzuiver te ontvangen op DAB Plus. En dit is ook een klassiekertje uit het discotheken-tijdperk, toen elk dorpje en elke stad nog één of meerdere discotheken rijk was. Het is Work That Body. En we draaien hier ook de 12 inch van natuurlijk. Hè. René van der Meer tot 9 uur bij je. En wij zeggen met z'n allen Work That Body. Nou, er zitten er hier twee, die doen dat gemiddeld 3 keer per week. Van de week zaten ze zelfs om 7 uur al in de sportschool. Ja, het is echt ongekend. Dan kom ik er een keer uit om een plasje te doen. Ik zal het beschaafd houden. Maar dan ga ik weer heel, heel snel terug tussen de klamme lappen.

0: wat een klassiekertje was dit. Volle dansvloeren vroeger in de discotheek in Nederland. Tana Gardner, volgens mij was het 79. Maar ik denk, ik zal je niet gaan vervelen met die jingle die ik daar altijd in hoor. Dat komt later nog wel. Work That Body dus. En we hebben tijden hebben wij een rap en hip-hop klassiek gedaan hier in het programma. Ik ben ermee gestopt omdat ik het wel leuk vind, maar ook weer niet zo heel erg goed vind passen in het programma. Zo af en toe komt er iets voorbij. En dit keer was het een suggestie van de man die je straks na 9 uur gaat beluisteren. Dion Vugs. En die kwam met een leuke plaat aan. En daar gaat hij nu even wat meer over vertellen.
1: Ja, daar vond ik zoveel over te vertellen. Maar ik was vanmorgen even van het grasduin. Ik denk, hebben we nog een rap en hip-hop classic? Ik wist namelijk niet dat René de Meek stop was officieel.
0: Schandalig.
1: En toen kwam ik toch een leuke plaat tegen. Ik denk, hey, daar is een leuke plaat voor bij René in het programma. Dus vandaar dit nummer eigenlijk. En ik vind het altijd leuk als Quincy Jones iets doet. Vaak gaat dat gepaard met heel veel andere artiesten.
0: Klopt.
1: En dat is nu weer zo bij deze plaat. Hij is sowieso gemixt door Mouse T.
0: Leuk.
1: Hoe is Mouse T? Quincy Jones, Coolio, Shaquille O'Neal. Leuk. Charlie Wilson natuurlijk van de Gap Band, Chaka Khan. Luke Creswell. Nou, nog een hele hoop namen. Maar hier staat onder, en dat is ook grappig. Jij draaide vorige week volgens mij, of de week daarvoor. Ja. The Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. En dan...
0: Ja, klopt, klopt.
1: Ja, en dan op een gegeven moment hoor je allerlei namen voorbij komen. En ik had vroeger een bijnaam. En dat was Mr. Nits. En mijn vriend heette Cowboy. En we hadden dan ook nog die Yap Man. We hadden allemaal een... En die kwamen uit die plaat van The Wheels of Steel. Maar nu blijkt het Mr. X in de plaats van Mr. Nits te zijn. En Mel & Mel doet hier ook aan mee. Dus dat met betrekking tot de plaat die we gaan draaien.
0: Ik vind het geweldig. Maar zeg nog eens één keer Mr. Wat?
1: Mr. Nits. Maar dit is Mr. X.
0: Dankjewel, Dion, voor deze prachtig mooie plaat. En die staat op dat album hè, van Quincy Jones, hè? The Garden, hè? Ja, die moet ik toch hebben op LP, hoor. Als je dan er eentje hebt rondslingeren thuis, dan meld het maar even, hè. 06 21 21 32 10.

0: van het album Quincy's Juke Joint. Stom. Met Mouse T en alle anderen die Dion net voor je oplepelde. Grote namen daarin dus. En ja, dit is wel kwaliteitsmuziek hoor. Dank voor deze fijne tip, Dion. Ja, hè? En Erik vond het ook leuk, hè?
1: Ja,
0: ja, ja, ja, dik. En daar doen we het allemaal voor hier. Er komt van alles voorbij. De beste soul, funk en disco. Iedere donderdagavond hier op Langstraat FM. En natuurlijk op zaterdag in de herhaling. Hè?
2: Have no fear, have no fear, have no fear. René is here.
0: En we gaan weer even terug naar de 70s. En dat doen we met muziek van Earth, Wind & Fire. Ik weet dat vorige week hadden we er ook al twee. Eentje van Mr. D en eentje van mezelf. Maar Paul van Efferen luistert tegenwoordig ook elke week naar dit programma. Dus Paultje, voor jou deze. Uit 1977 dus. Serpentine Fire.

0: echt lekker, hè? Earth, Wind & Fire, 1977, Serpentine Fire. Als je net bij bent, je luistert naar Dance Factory op Langstraat FM. René van der Meer is hier bij je tot 9 uur. En straks tussen 9 en 10, Dion Vug, zoals je dat gewend.
1: Have no fear, have no fear. Get on down, cause the man is here. Have no fear, have no fear. Mr. René van der Meer. Have no fear, have no fear. Just get on up, just get on down. Have no fear, cause the man is here. The man is named René van der Meer. Do it now, do it. Just do it now, just do it.
0: Gino Socio is hier speciaal voor jullie en ook een klassieker wederom. En zaterdagavond trouwens wordt dit programma herhaald, hè, voor degene die dat nog niet wisten. Op een ander tijdslot tussen 9 en 11 uur op de zaterdagavond. Aangevuld met het programma And the Beat Goes On. Met wisselende DJ's, zoals ook Dion Fuchs, maar ook Robbie Koster regelmatig te horen is hier op deze zender.

Ja, wat zeggen we dan? Excusez-moi, het stond een beetje te hard hier. Dat gebeurt wel eens, hè? Dan zijn we zo euforisch over een bepaalde plaat en dan gaan die speakers wagenwijd open hier en dan gaat het een beetje rondzingen. Gino Socio, Try It Out. En wat hebben we toch een mooie week weer achter de rug, hè? Al dat fantastische, mooie zomerweer. De nazomer, zoals dat dan populair heet. Ik zat afgelopen week even lekker bij Beachwater Zuiderplas. In Den Bosch is dat. En dat is altijd heel gezellig. Daar kom je allerlei bekende mensen tegen. En we zaten lekker in het zonnetje. En iedereen had het over hetzelfde. Die dachten allemaal van, god, het lijkt alsof het juli, augustus is. Langstraat FM. Nou, en dan hoort daar natuurlijk maar één plaat bij. Eén soort muziek van Casey and the Sunshine Band. Dat kan nog lekker in deze periode. En hier zijn ze met een van hun eerste, I'm Your Boogeyman.

0: ik vond zelf de afgelopen weken dat er wat meer muziek uit de 70's gedraaid moest worden. Dat hebben we bij deze gedaan. En je hoort het, de LP. Wat is leuk, hè? Die loopt gewoon in elkaar over. We hebben nog een stukje Keep It Coming Love, maar dat gaan we niet doen. Maar we blijven wel in de 70's, 1979. Hier zijn de heren van Delegation. Put a little love on me.
1: It's 1979. It's Renee time.

0: ik weet nog toen we met Johan Kentin, oftewel Rob de Vaan, vroeger toen bestond Radio Benelux al een tijdje, waar ik dit programma ook deed. Maar toen heette het Disco Factory nog. Dat dit een van de eerste, of misschien nee, de tweede explosieschijf was. Je weet wel, we kozen iedere week een single en dat was dan de explosieschijf. En dit was volgens mij toen we uitzonden vanaf het Hintermarijnde en ook voor het eerst 7 dagen per week, 24 uur per dag. Ja, dat is echt zo. Voor die tijd was dat heel apart. En zeker natuurlijk als het een illegaal radiostation betrof. Om dan gewoon toch 7 dagen per week, 24 uur per dag uit te zenden. En ja, dat was Delegation. Put a little love on me.
1: We are here 'cause you were

0: Ach, die stemmen. En wat zeggen we dan, Gross Royce?
1: Gross Royce wants to say, everything is this way. It's coming up good.
0: Gross Royce 4, Rainbow Connection. Van dat album kwam het af. En uiteraard vanaf het vinyl. What you waiting for? Nou, ik sta te wachten tot ik de laatste plaat in mag starten voor deze uitzending. En hoor ik hoe dat klinkt. De Fat Larry's Band. We hebben hem lang geleden ooit eens gedraaid, maar ik dacht, het kan wel weer een keer.
2: Yeah.
0: Dat bedoel ik.
2: You wanna know.
0: Act like you know.
2: Act just like.
0: Je weet het, zaterdag worden we herhaald. Like en you know. Ik wens je heel veel plezier zometeen na 9 met Dion Vrugs. Tot volgende week. Hier op Langstraat FM natuurlijk.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiaanse piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch motief had. Ondanks ernstige verwondingen wist de gezagvoerder de cockpitdeur toch nog te openen, waarna inzittenden de co-piloot wisten te overmeesteren. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. En marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurreis. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM. We are here, because you were there.
9: Dance Factory.
8: 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Ladies and gentlemen, this is Mr. D. 12.

Ja, lekker zo zeg ik het tweede uur beginnen met Dan Hartman en The Temptations. Lekker zeg, het eerste uurtje René zit er alweer op. Het gaat weer snel op jouw disco donderdagavond. Maar we hebben nog lekker een uurtje te gaan, dus we gaan nog even door met heerlijke platen draaien. Er staat van alles nog aan te komen. Eric G is in de house, dames en heren. Eric G in de studio. Laat je horen, Eric, jawel. En René is ook nog gezellig in de studio.

Ja, Dance Factory, daar luister je naar. Daar ligt op zaterdagavond. Dat kan natuurlijk in de herhaling. En ik zeg altijd, zet gewoon lekker je tv aan. Zoek de app op. En luister lekker mee. René heeft altijd gelijk. Een dikke soundbar of zo'n speakerset. En dan vol gas erop. Dat deden we vroeger natuurlijk ook. Soul Funk Disco, daar luister je naar. Dus on with the program. Ja, en dit is ook een lekkere. Tijdje niet gedraaid in het programma. Ik draai vaak de live versie vanuit Daryl's House. Die heeft een heerlijk YouTube-kanaal. En dat is de moeite waard om op te zoeken. Heerlijke muzikanten. Goede muzikanten, moet ik zeggen, met heerlijke muziek. Maar dit was toen hij nog bevriend was met zijn vriendje. En dat is, wat zou ik zeggen? Die zijn een beetje uit elkaar gegroeid. En dat is altijd jammer, maar dat gebeurt in het leven. Daar weten wij alles van. Dus ik zeg gewoon, I can go for that. Ja, ze zitten hier allemaal elkaar aan te kijken in de studio. We weten allemaal waar we het over hebben, zeg ik. Zijn er nog leuke evenementen eigenlijk de komende weken hier? Disco-evenementen. We zullen eens gaan kijken in de partyagenda.

Daryl Hall en John Oates. Toen ze nog vriendjes waren van elkaar. Toen ze samen nog heel veel lekkere muziek maakten. Onder andere Sarah Smile. Dat vind ik toch wel een echte zo'n heerlijke 70e jaren klassieker vind ik dat. Ja, en deze draai ik speciaal voor René van der Meer. Die kwam ik vanmorgen ook tegen in zo'n playlist ergens. Ik denk, oh, wat is dit een goede plaat zeg. Zo'n lekker kort 70's, wat zeg ik, 79 plaatje zelfs. Jackie Moore, jawel. Speciaal voor René.

You got what it takes to make me smile. En speciaal voor René tot het einde gedraaid. Hij kijkt er ook heel enthousiast bij, dus graag gedaan, René. Ja, we hebben het gezellig in de studio. Maar eigenlijk is het een beetje een apart verhaal, want we draaien natuurlijk heel veel muziek, vooral voor onszelf. Nou, ik moest even goed luisteren. We draaien heel veel muziek vooral voor onszelf, omdat we ze echt leuk vinden. Maar jullie kunnen natuurlijk gewoon een plaatje aanvragen op 06-2121-3210. En dan draaien we ook jullie plaatjes graag. Dit is Hamilton Bohannon.

0: Hamilton Bohannon.
1: Dat was niet één plaatje voor mij, maar twee. Want dit is ook wel een beetje.
0: Ja, twee plaatjes voor René van der Meer. Dat klopt, ja. Hij vindt deze ook erg leuk. De oude schoolleraar. Want dat was hij namelijk, Hamilton Bohannon. En hij kwam uit Newtown, Georgia. Hij stond bekend in de 70 jaren, vooral vroege 70 jaren. Als toch wel een key figure in die soul, funk, disco tijd. Veel four-on-the-floor rhythms van deze Hamilton Bohannon, waar je lekker urenlang op kon dansen. En dat deden wij natuurlijk.

Ja, en is dat lekker of niet? Ja, we stonden er een beetje over te praten in de studio. Vroeger stond je dan in dit geval in de Galaxy bij. En dan kwam die solo en dan kwam dat gitaarriffje erin en dan de bas van...

0: 14 oktober en dat is We All Love the 80s, 90s en Zero's. En dat vindt plaats in Motel Nuland, in Nuland uiteraard. Dus 10 oktober, Motel Nuland. En volgens mij staat Gerard Ekdom daar te draaien. Ook op 10 oktober, 30, 40, 50 plus, zo moet ik het zeggen. Dat is in de Kentering in Rosmalen. Dat doen ze voor de eerste keer daar. En de kaartverkoop gaat als een malle, heb ik me laten vertellen. Dus zorg dat je daar op tijd bij bent. We maken even een sprongetje naar 16 oktober. 40 Up in Willem II concertzaal. Poppodium Willem II. Dat is dus ook een heel leuk feestje. 40 Up, dat draait al een tijdje mee. En dat is altijd volle bak. Dan moeten we even terug naar nummer 4. 21 november onder de Moriaan. Oftewel het oude kasteel, dat kent natuurlijk iedereen. Dance Floor Classics. 21 november. 28 november, nog een leuk evenement. Back to the Disco, ook in de Kentering in Rosmalen. Die zijn lekker actief daar, die jongens. En dan hebben we iets nog volgend jaar. Dat is pas 12 maart 2027. Dan meert de discoboot aan in Den Bosch. En wel bij opstapplaats op de Empelse Dijk. Nou, dat is vlak bij jou, Dion, hè? Dus dan kun je lekker mee op het discobootje. Dus dat zijn er zo wat. En ja, dit zijn ook alle leuke disco, soul en funk evenementen die er de komende tijd in Den Bosch gehouden gaan worden.
1: Ja, dat is erg leuk om te horen, René. En ik zat even na te denken, want onder de Mondriaan, is dat de oude kasteel?
0: Onder de Moriaan, de Moriaan.
1: De Moriaan.
0: Dat is het oude kasteel, ja.
1: Ah, dat is de oude kasteel. Nou, dan heb ik goed nieuws, want daar sta ik dan zelf 7 maart.
0: Oh.
1: Ja, en dat ligt wel misschien met jou, maar dat is eventjes nog de vraag. Het is nu, ik ben in ieder geval geboekt en de avond moet nog invulling gaan krijgen. Dus misschien wordt het gewoon een Dance Factory avondje. Ja, wat zeg je daarvan? Ik zeg een heel goed idee.
0: Zou helemaal geweldig zijn.
1: Ja.
2: Soulful French Touch Music. Remix.

0: Ja, lekker geremix door onze vriendjes van de Soulful French Touch Remix. Daar draaien we toch wel vaak heerlijke remixen van. De ene wat beter dan de andere, maar ja, we kunnen van tevoren luisteren en vinden we net zeggen, nou, dan doe ik maar lekker niet. Het moet heerlijk dicht bij dat origineel blijven. Dat vind ik altijd zo belangrijk bij remixen. Pak gewoon die lekkere stukjes uit die oude tracks en maak daar dan gewoon iets moois van. Ja, en deze mensen, ja, die doen dat gewoon heel verdienstelijk. Het werd ooit geproduceerd vroeger in de jaren 80 door Gary Turner van Gary's Gang. Ook een leuk weetje natuurlijk. En het bestond maar een jaar, van 81 tot 82. Het was een kortstondig projectje, kunnen we wel zeggen. Maar ja, goed, dit was wel hun, hun allergrootste hit, zal ik maar zeggen. Ja, dat, vooral dat. En ik zal hem alvast een klein beetje zachter zetten, want we gaan de romantiek in, ja. We proberen elke week zo'n heerlijke soul ballad te draaien. En dit is voor mij wel echt heel hoogstaand. Wat een plaats, zeg.
1: At 17 we fell in love. High school sweethearts. Love was so brand new.

0: Ja, je kan mij de studio uitdraaien, gewoon dragen, ja. Hier ga ik helemaal stuk van deze plaat. Wat een wereldballad vind ik dit toch. En er is veel mooie muziek gemaakt, en zeker op het gebied van ballads. Maar René, die komt even aangewandeld.
1: Welk jaar, denk je?
0: Het zal wel 1979 zijn, René. Ja, ja, ja. En ze maakt ook nog een andere hele mooie, uiteraard. En dat is, Cherries. Cherries. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. Boogie to the beat. Ja, je hoort het. Het is tijd voor Eric G. in the house. Alone again. Ernie and the Family McCall met featuring Laura Jackson. Ja, het is weer een hele mond vol, Erik. En bedankt.

0: Ja, ik kan vast één ding verklappen. Erik komt zelf het een en ander erover te vertellen. Maar klopt het, Erik, dat dit een beetje lijkt op de SOS-band? Misschien ook wel op de Cool Notes?
1: Ja, dat heb je inderdaad, gelijk. Zelf vind ik het ook wat weg hebben van Loose Ends natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, wie ik meegenomen heb. Het klinkt eigenlijk als een compleet gezelschap. Het is Ernie en de Family McCoyne. Maar ik denk dat Ernie een beetje aan... mensen in zijn hoofd heet. Want Ernie and the Family McCoy bestaat alleen maar uit Ernie. Ja, fantastisch. Ja. Deze goede man is oprichter van Boogieback Records. Gevestigd uiteraard in het mooie Londen. Hij is multi-instrumentalist, zanger, producer, gitarist. En hij gebruikt heel vaak de achtergrondzangeres Laura Jackson. Hm. En dat hoorde je net.
0: Ja, dat is het dus. Nou, fijn. Dus de man heeft veel stemmetjes in zijn hoofd. Hij denkt dat hij een hele familie heeft, maar voor de verdere rest dat een beetje. Wel lekker, Ernie en de Family McCoy. Ik ben er blij mee. Dankjewel, Erik. Het was weer een heerlijke suggestie voor jou voor deze week.

zoveel tijd hebben we inderdaad niet meer. René heeft gelijk. Maar deze Total Contrast hebben we graag gedraaid in de Bandito mix. En ik zal je vertellen, dat is een van de betere remixen uit die tijd. Ik hou er wel van als platen goed geremixed worden, zeg maar. En tegenwoordig laat dat nogal eens een beetje te wensen over. Maar niet deze dus. Ja, en we gaan eruit. We hebben nog maar heel even. We zeggen ook tot volgende week. Het was nummer 151. René en ik hebben het graag gedaan. En je weet het, hè. We hebben nog een message from the stars.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in.
9: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
10: By Robbie Costa.
11: Dance Factory.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.